time, love, joy. I need space. Love, I need me.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar één zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Vrijdag vond er een dodelijk ongeluk plaats in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was kritisch op de politie, maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. Na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de vierde plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Maar de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Bij de brand komt wel veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Gai weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Gai ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het blussen verliep moeizaam, onder meer omdat er in het gebied nog munitie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II ook met 4-1. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. In een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is brand uitgebroken. De hulpdiensten zijn uitgerukt en het gebouw is ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon zijn met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Bij de brand komt veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn twee doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen plots onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers twee vrouwen. Er raakten ook twee kinderen lichtgewond door de modderstroom. Maar of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II, ook met 4-1. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De brand in een appartementencomplex in het Noord-Brabantse Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdiensten rukten uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker van de brandweer naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brandmeester. Eén persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. Een natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen heeft een gebied van 2700 hectare in de as gelegd. Het is daarmee de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. Het Nederlandse leger stuurt 2 blushelikopters naar België. De brand bij het Duitse dorp Guy, zo'n 30 kilometer verderop, is inmiddels onder controle. Inwoners die eerder werden geëvacueerd, mogen terug naar huis. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. En Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. Eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, het blijft vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. Langs de kust zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. De brand in een appartementencomplex in Oosterhout is onder controle. Na middernacht brak er brand uit in een woning op de vierde verdieping. De hulpdienst rukte uit en het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden door de brandweer met een hoogwerker naar beneden gebracht. In de loop van de nacht was de brand meester. 1 persoon is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. In de Spaanse provincie León zijn 2 doden gevallen door een modderstroom. De slachtoffers verbleven in een wijnkelder die door hevige regen onder water kwam te staan. Volgens een Spaanse krant zijn de slachtoffers 2 vrouwen. Er raakten ook 2 kinderen licht gewond door de modderstroom. Of zij familie zijn van de overleden vrouwen is niet bekendgemaakt. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorp Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Het weer. Het is vandaag vrijwel overal droog. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Rusland en Oekraïne hebben vannacht opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen ballistische raketten af. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De zware aardbeving in Colombia maandag heeft inmiddels 294 levens geëist. Ook worden er nog 300 mensen vermist. Volgens reddingswerkers is de kans klein dat er nog mensen levend onder het puin worden gevonden. In de zwaar getroffen stad Cali is volgens de brandweer op nog maar 1 zoeklocatie sprake van een teken van leven. Op alle andere locaties is de brandweer bezig met het bergen van lichamen. Het weer? Het is vandaag op veel plaatsen droog, alleen in het uiterste noorden is een bui mogelijk. Zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur kan in het binnenland oplopen tot 26 graden. In de kustgebieden wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Zeker 20 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terecht kwam en kantelde. Er waren 57 passagiers aan boord van de Poolse bus en 2 chauffeurs, meldt het Hongaarse staatspersbureau. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. De autoriteiten hebben nog niets bekendgemaakt over de nationaliteit van de slachtoffers. De snelweg is dicht voor onderzoek naar het busongeluk. Rusland en Oekraïne hebben vannacht aanvallen uitgevoerd op elkaars hoofdstad. In Kiev waren er explosies en brak op een aantal plekken brand uit, zegt de burgemeester. Volgens hem vuurden de Russen onder meer ballistische raketten af. 3 mensen raakten gewond. De Oekraïners zouden op hun beurt zo'n 600 drones naar Moskou hebben gestuurd. Volgens de burgemeester van de Russische hoofdstad raakten ook daar 3 mensen gewond bij een van de grootste drone-aanvallen op Moskou tot nu toe. Hij zei niets over aangerichte schade. Het dodental na een zware aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 47. De aardbeving was gisterochtend voor de kust van het oostelijke eiland Flores en had een kracht van 7,7. Meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken naar slachtoffers die mogelijk onder het puin liggen. Meer dan 900 huizen zijn verwoest door de beving, zegt de Indonesische rampendienst. Duizenden mensen die hun huis zijn kwijtgeraakt worden elders opgevangen. Ook hebben veel mensen de afgelopen nacht in de open lucht geslapen uit angst voor naschokken. In een appartementencomplex in Oosterhout heeft vannacht brand gewoed. Na middernacht brak de brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd. Mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker gered. 1 iemand is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, op veel plaatsen droog, zon en wolken wisselen elkaar af en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden aan de kust tot 26 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen, dit is Loof den Heer.
1: Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom weer op deze zondagmorgen. Het is vandaag 16 augustus en fijn dat u weer luistert. U luistert naar het programma Loof den Heer. We zenden uit van 9 tot 12 en de komende 3 uur staan in het teken van koor en samenzang, een kerkdienst en de verzoekplaatjes. We beginnen zo dadelijk met koor en samenzang. Om 9:30 schakelen we over naar een kerkdienst die vanmorgen wordt uitgezonden vanuit de hervormde gemeente te Emst. Rond 11:30 zijn er de verzoekplaten. Vanuit de studio wens ik u mede namens onze technicus Harry van den Berg een goede en een gezegende morgen toe. En mijn naam is Theresia Lagendijk. We beginnen zoals u van ons gewend bent met het eerste lied van vanmorgen. En het is een zegenlied en het wordt gezongen door de lofzang uit Heerde.

U hoorde niet voorbij en het werd gezongen door de lofzang uit Heerda. Het volgende lied wat u gaat horen is Leidt het vriendelijk licht. En dat wordt ook gezongen door de lofzang uit Heerda.

Deo Juvante uit Huizen zong Vader, neem ons aan. Het volgende lied wat u gaat horen is Kroon hem met gouden kroon. En het wordt gezongen door Cantate Deo uit Amersfoort.

Het is bijna 9:30 en we schakelen nu over naar de hervormde gemeente in Emst. En de voorganger zal zijn dominee G. van Gogh. Ik wens u een gezegende dienst.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten onder ons heten wij van harte welkom. Wij groeten hen die thuis of elders meeluisteren. Door het geloof weten we ons met elkaar verbonden. We denken hierbij ook aan de luisteraars van Radio 794. Fijn dat u via dat kanaal deze dienst meebeleeft. Voorganger vanmorgen is dominee Van Gogh uit Scherpenzeel. Collecten. Er worden in deze dienst 3 collecten gehouden. De eerste collecte is voor onze plaatselijke diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde is voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. De busjes bij de uitgang zijn voor onze sponsorkinderen. Alle collecten worden van harte bij u en jou aanbevolen. Voorbeden en dankzegging. We bidden om troost en kracht voor de familie Dijkstra na het overlijden en de begrafenis van mevrouw Dijkstra Knippenberg. Bij Erwin en Johanna Pannenkoek is een dochter geboren, Gerda Jolijn. Jolijn is het zusje van Jesse, Evan en Jefta. We danken de Schepper voor dit nieuwe leven. We bidden vanmorgen in het bijzonder voor de gemeenteleden met een boerenbedrijf. Het is een spannende tijd, gelet op de plannen van de overheid. Gebedspunt Open Doors. In Bangladesh groeit de invloed van islamitische groeperingen. We bidden dat de christenen in deze situatie blijven getuigen van Gods liefde en goedheid. We vragen om Gods bescherming en om zegen op hun getuigenis. Komende woensdag wordt de jaarlijkse zendingsmiddag in Oene gehouden. Het thema is Tekenen van de Tijd. De aanvang is 14:30. Ook hier hartelijk welkom. Volgende week zondag wordt er in onze nabije omgeving een sportevenement gehouden, een zogenaamde triathlon. Dit kan enig hinder veroorzaken bij de kerkgang. Voor meer informatie verwijzen we naar de nieuwsbrief van jullie. De schriftlezing is vanmorgen genomen uit Jacobus 1. Het thema van de preek is Verzoeking door eigen begeerte. Vanavond begint de dienst om 18:30. Iedereen is hartelijk welkom. Ter voorbereiding op deze dienst zingen wij een loflied, Psalm 150, vers 1. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. Na het zingen hiervan bereiden wij ons een stil gebed voor op de dienst. Ik wens u en jou, hier in de kerk en thuis meeluisterend, een gezegende dienst toe.

Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in de eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 34, de versen 6 en 7. Psalm 34, 6 en 7.

Het thema van de preek is verzoeking door eigen begeerte. En vandaar dat we nu willen luisteren naar het Nieuwtestamentisch vermaan vanuit Galaten 5, waar het ook gaat over de begeerte. En als amen erop gaan we zingen uit de klassieke eigentijdse psalmberijming, psalm 51, vers 3. En nu eerst het vermaan vanuit Galaten 5. Ons wordt eerst gewezen op onze positie in Christus. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft, en laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Want u bent geroepen tot vrijheid, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Maar als u elkaar bijt en verslindt, pas dan op dat u niet door elkaar verteerd wordt. Maar ik zeg, wandel door de geest, en dan komt het, en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in, en de geest tegen het vlees in, en die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn, namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke, waarvan ik u voor zeg, zoals ik al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde en blijdschap en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als wij door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigen dunk worden, elkaar niet uitdagen en benijden.

dat u in ons midden bent. U ziet ons, u kent ons, doorgrondt ons. Aan de ene kant weten wij dit, maar houden we er ook rekening mee? Hoe is ons leven? Ons leven is zojuist gespiegeld vanuit het Nieuwtestamentisch vermaan dat we geroepen zijn om in de vrijheid te leven, maar niet naar het vlees, maar onder het gezag van de geest. Mijn heren, we hebben steeds weer te kampen met onze zwakheden, met onze emoties, onze reflecties. En o God, wij doen niet zoals het behoort. Wanneer wij hebben leren geloven dat Jezus is onze Heer en Heiland, ja, dan ziet u uit ook naar de vrucht daarvan. Vrucht van de geest. Ja, we worden opgeroepen om te geloven de vergeving, maar we worden ook opgeroepen om ons uit te strekken naar de vernieuwing. Vernieuwing vanuit uw woord door de kracht van uw geest. En dat is een hele toer. Een hele strijd. Want we hebben onszelf, ons vlees, tegen. En daarom bidden we u om hulp. Wanneer u het bent die ons hebt samengeroepen vanmorgen. Wanneer u de gastheer in ons midden bent. Ontferm u dan ook over ons. Geef hulp. Hulp van uw geest. Dat woorden open gaan. Dat woorden openbaren wat in ons hart leeft. Dat we ons ook laten gezeggen. Klassiek gezegd, wij bidden u dat u beslag legt op ons. Zo indringend dat het ons leven stempelt. Dat hebben we nodig. Iedereen. Kinderen, tieners, jongeren, ouderen. Wij hier in de kerk. We denken aan broeders en zusters die met ons verbonden zijn. En dan ook wel in het bijzonder de luisteraars van de regionale omroep Radio 794. U bent hier en u bent daar. Zegen ons allen. Dank u dat u vanuit uw vaderhart betrokken bent op ons. Met goede tierenheid en trouw. Leer ons ook dat verstaan. Laat alles in deze dienst zijn tot lof en eer van uw heilige naam. Onze verwachting is dan ook van u. En we danken u voor de belofte ons gegeven. En zij die de Heere verwachten, zullen niet beschaamd worden. Zullen niet teleurgesteld worden. En zo zien we uit naar uw zegen. Amen. De schriftlezing voor vanmorgen vindt u in de algemene brief van de apostel Jacobus, hoofdstuk 1, de eerste 18 versen. Jacobus 1. Daar lezen we het woord van onze God. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt.
Maar laat

in volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is zich beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen verdorren. Ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als die verzocht wordt: ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade, en hij verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer op van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van omkeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen zijn van zijn schepselen. Tot zover de schriftlezing. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En als opmaat ook naar de prediking gaan we zingen weer uit het klassieke eigentijdse psalmberijming. Psalm 1, de versen 1, 2 en 4.

Als antwoord op de prediking zingen we straks Psalm 91, de versen 1 en 5. Psalm 91, de versen 1 en 5 willen we straks zingen als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Vandaag de dag leven heel veel Nederlanders in onzekerheid en angst. Dat is best wel verrassend. Want vergeet niet, we leven in een van de meest welvarende landen van de wereld. Maar ondanks zoveel voorzieningen, denk bijvoorbeeld aan de gezondheidszorg en het gemak van elke dag, hè, dat we eten en drinken kunnen kopen, en dat we leven in een rechtsstaat waar we vrij onze mening mogen uiten. En toch, waar kom je niet een angst en een onzekerheid tegen? Wanneer u gevraagd zou worden, waar bent u het meest bang voor? Wat zou jij dan zeggen? Even binnen laten komen. Waar komt het bij u omhoog? Waar ben ik nou het meeste bang voor? Er zijn heel veel antwoorden te geven. Neem bijvoorbeeld de maatschappelijke dreigingen waar wij mee geconfronteerd worden. Oorlog. Wordt al soms gesproken, de derde wereldoorlog is al begonnen. Maar de grote klap moet nog gaan komen. Of het probleem van het klimaat. Of de problemen rondom de asielproblematiek. Of weer heel iets anders, hè? De opkomende macht van de big tech. Waar eindigt de macht van de kunstmatige intelligentie? Weer iets anders. Wat kun je als vader en moeder een angst hebben voor de toekomst? Wat moet er van onze kinderen terechtkomen? Hebben ze nog toekomst? En dan heb ik nog niks gezegd over de onzekerheid bij tieners. Waar kun je onzeker zijn over je uiterlijk? En je wil zo graag bij de groep horen en dan doe je allerlei dingetjes voor. Weer iets anders. Je kunt bang zijn voor ziekte, voor de dood. En zo zijn er heel veel voorbeelden te noemen waar je bang voor kunt zijn. Maar wat zou u antwoorden? Jij. Zonder de realiteit te willen ontkennen waarvoor we overal bang voor kunnen zijn. Want inderdaad, we worden geconfronteerd met heel veel onzekerheden en spanningen. Toch zou ik naar aanleiding van ons schriftgedeelte willen zeggen, we moeten het meest beducht zijn voor de begeerte van ons hart. Daar moet je het meest bang voor zijn. Een gevaar niet wat buiten ons ligt, wat in de toekomst misschien kan gebeuren, maar het is een gevaar dat in ons zit. En waar we dagelijks mee geconfronteerd worden. En waarom zouden we niet het meest beducht moeten zijn voor de verzoeking van de begeerte van ons eigen hart? Nou, leest u maar mee. Dat is in vers 15. Wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. En dat is de tweede, de geestelijke, de eeuwige dood. Altijd van God gescheiden. En zo staan we vanmorgen stil bij een uitermate belangrijk thema. Verzoeking door eigen begeerte.
Nu schrijft Jacobus in een schriftgedeelte over zowel verzoeking als over beproeving. De versen 2 en 3, lees het maar mee. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, en dat geldt natuurlijk ook voor de zusters, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Wat doet Jacobus hier? Eén en dezelfde situatie noemt hij zowel verzoeking als beproeving. En dan moeten we vasthouden, in ons achterhoofd houden. Verzoeking is erop uit dat we gaan zondigen. Beproeving, daar gaat het om dat we onze hulp verwachten van de Heere. Dat we juist sterker worden in het vertrouwen op de Heere God. Het meer en meer van Hem gaan verwachten. Dus door die een en dezelfde situatie zowel beproeving als verzoeking te noemen, wil Jacobus ons bewust maken dat we bedacht moeten zijn hoe we reageren op allerlei gebeurtenissen en situaties in ons leven. Eén en hetzelfde kan ons verwijderen van God, maar het kan ons ook dichter bij God brengen. En dan zou je zo kunnen noemen, de versen 2 tot en met 12... die gaan over een groeiproces van geloof, geloofsvertrouwen, in de afhankelijkheid van de Heer gaan leven. Wat uitloopt op het leven. Vers 12. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heer beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Maar de versen 13 tot en met 15 schetst hij een groeiproces van de zonde. Waar de mens meer en meer los gaat leven van God. En dat is een groeiproces dat uitloopt op de dood. Wat doet Jacobus hier? Hij houdt ons vanmorgen twee wegen voor. Een weg ten leven en een weg naar de dood. En dan willen we vanmorgen met name stilstaan bij dat groeiproces dat uitloopt op de dood. Het groeiproces dat uitloopt op de dood. Nu kan het zijn dat iemand zich afvraagt, ja, waarom staan we dan bij dat proces stil en niet bij dat positieve, dat groeiproces ten leven? Is dit niet de negatieve insteek? Ja, ik stond bij de studie van deze teksten ook voor dat dilemma, wat doe ik? En toch heb ik gekozen voor het groeiproces dat uitloopt op de dood. Om ons juist te waarschuwen voor deze doodlopende weg. Want het schokkende is, dat was tenminste voor mij schokkend, we worden allemaal verzocht door onze eigen begeerte. Iedereen. U. Jij. En ik. Er is iets in ons wezen, in ons zijn, waar de verzoeking om te zondigen zo gemakkelijk ruimte krijgt. Of bent u nooit bang voor uzelf? Bent u nog nooit geschrokken wat er allemaal in ons hart huist, omhoog komt? Ik wel. En steeds meer.
Ik ben niet zo gericht op God als ik wil zijn. Ik moet steeds op me qui vive zijn. Want voordat ik het weet, ja, doe ik dingen in de... Ja, onafhankelijk van God volg ik de begeerte van mijn hart. En dan ga ik gegarandeerd voor de bijl. En hoe goed is het dan niet dat de Heere God vanuit zijn woord ons waarschuwt voor de verzoeking van de eigen begeerte. En dat is een waarschuwing van God waaruit blijkt dat hij het goede voor ons zoekt. De Heere God zoekt ons heil. De Heere zoekt ons welzijn. En dan zitten we midden, en dan gaan we de focus richten op de versen 13 tot en met 15. Dan zitten we midden in de boodschap van vers 13. Daar lezen we: laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Dat Jacobus dit zegt, dat heeft te maken met dat in die tijd Joodse christenen waren die dachten, God heeft een aandeel in de verzoekingen die wij moeten doorstaan. En die gedachte had te maken bijvoorbeeld met de situatie bijvoorbeeld van dat Abraham op de proef wordt gesteld. Dus beproeving om zijn zoon Isaac te offeren. Jacobus schrijft erover, hè, in hoofdstuk 2. En dat had te maken bij die Joodse christenen met bijvoorbeeld, ja, wat de weg die Job moest gaan. Job en zijn lijden. Jacobus schrijft erover in hoofdstuk 5. Maar we kunnen ook denken bijvoorbeeld aan het gebed uit het Onze Vader, hè. Leid ons niet in verzoeking. Maar gemeente, God verzoekt niet. Hij beproeft wel, maar verzoekt niet. En de reden dat hij niet verzoekt is, verzoeking heeft altijd een kwade bedoeling in zich. En God heeft never een kwade bedoeling in zich. Vandaar dat Jacobus zegt, God kan niet door het kwade verzocht worden en verzoekt niemand. En daarmee wil Jacobus zeggen, omdat je God niet met het kwade kunt verzoeken, want God heeft niks in zich om het kwade te willen doen. Hij is enkel alleen maar goed, heilig en rechtvaardig. En daarom verzoekt God ook niemand. Met als doel dat die persoon zou gaan zondigen. Dat is onmogelijk, impossible. God zoekt juist het goede, het heil, heelheid. Wat God wel doet, dat is beproeven, op de proef stellen. Met als doel, God wil dan zien dat het geloof, het vertrouwen in hem, ja, groeit, sterker wordt. Om in zulke moeilijke omstandigheden in de afhankelijkheid van de Heere God te leven. Dat is zo'n groot contrast met het werk van de boze, hè, van Satan. Die probeert het leven moeilijk te maken. En die wil ons verzoeken opdat wij zouden zondigen. Wil God de beproeving gebruiken omdat we dichter bij hem komen? En de boze wil dat wij losser van God komen. Ons eigen ding doen en ons eigen ego op de troon zetten.
Ook al is de boze erop uit om ons te doen zondigen, bedenk wel, als mens ben en blijf je zelf verantwoordelijk op de reactie. Dat lezen we in vers 14. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Gemeente, toen ik deze woorden binnen liet komen, ik vind het gewoon onthutsend wat hier staat. Hier wordt de verzoeking gekoppeld aan mijn eigen begeerte. Dat is wat. Mijn eigen begeerte, onze eigen begeerte, hier als een persoon voorgesteld, is de oorzaak ervan. Hoort u dat ik zeg? Mijn eigen begeerte is de oorzaak ervan dat we verzocht worden. En daar hebben we allemaal mee te maken. Onze tekst spreekt over ieder mens. Ikastos. Niemand van ons ontkomt daaraan. En dan lezen we ook nog, ieder mens wordt door zijn eigen begeerte, idios, meegesleurd en verlokt. Iedereen heeft iets. Een bepaalde begeerte. Kan van alles zijn. Hoogmoed. Eigendunk. Jaloezie. Hebzucht. Afgunst. Een hele andere. Vriendschap met de wereld. Rijk willen worden. Ongeduldig. Onverschilligheid. Ieder mens wordt door zijn eigen begeerte meegesleurd en verlokt. We hebben allemaal iets, onze persoonlijke begeerten, die pogingen doen om ons te doen zondigen. Dat is toch shocking? Iets in me wil me doen zondigen. En moet u nog nagaan wat Jacobus over de begeerte zegt. Hij gebruikt hier termen voor vanuit de jacht. Het wordt meegesleurd en verlokt. Begeerte is een jager. Die ons willen verlokken. Doet me denken aan wanneer je een snoek probeert te vangen in het kanaal of in een van de weteringen hier. Dan heb je een kunstaas, dat lijkt op een visje. En dan trek je dat heel rustig door het water. En nu en dan met een klein schokje, hè, dan heb je zo'n blinkertje, zo'n klein visje ook heen en weer kan schieten. En dan probeer je dus een snoek aan de haak te slaan. Nu, zo. Zo probeert onze eigen begeerten ons tot zonde te verleiden. Mijn begeerte wil iets doen wat immoreel is. Dat ik iets wil bezitten wat van een ander is. Dat. Dat wordt gezegd van ons hart. Ook al wil onze eigen begeerte ons doen zondigen, bedenk wel, ze staat tegenover ons ik. Begeerte wil ons
ik meesleuren, verlokken. Begeerte is een tegenkracht in ons, die onze persoonlijkheid, wie we zijn, negatief wil aantasten. Ja, ten diepste te gronden wil richten. Ik snap het niet. Het is ergens een raadsel. Zoals het de zondeval een raadsel is. Wat Jacobus hier zegt, is ook zo'n raadsel. Maar wel bizarre realiteit. En daarom moeten we het meest bevreesd zijn voor de begeerte. De verzoeking van de begeerte. Want weet u, toegeven, hè? Toegeven aan de begeerte loopt uit op... Nou, lees maar mee, vers 15. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Het loopt uit op de dood. Nu las ik in een commentaar de vergelijking dat de begeerte, dat kwade, hè, die verkeerde neigingen, dat begeerte zich als een hoer gedraagt. Om ons tot zonde te verleiden. Wanneer ik instem waartoe de begeerte mij wil verlokken, dan gebeurt het volgende. Dus wanneer ik instem met de begeerte van, hè, waartoe de begeerte mij wil verlokken, dan komen begeerte en ik samen. En dan vindt daar een bevruchting plaats, een conceptie. Dan word je zwanger. Zwanger van zonde. En wanneer je die zwangerschap niet onderbreekt, niet afbreekt, maar ruimte geeft om door te groeien, te volgroeien, wordt de zonde geboren. En iedereen weet dit. U weet dit. Iedereen kent dit uit eigen ervaring. Heel veel zondige daden zijn begonnen met het toegeven aan verkeerde begeerten, via gedachten, gevoelens, prikkels. Het gebeurt. Het begint vaak hier. En het eindigt in die kwade daad. Neem het voorbeeld van Abel en Kaïn. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel, hè? Twee broers. En ze gingen allebei een offer brengen aan de Heere God. En het offer van Abel wel werd aangenomen en dat van Kaïn niet. Hoe je het daar konden weten, dat is niet bekend. Maar Kaïn wist, God neemt mijn offer niet aan. Hij werd woest. Hij ontstak in woede. Toen werd hij door de Heere God gewaarschuwd, hè? Doe het goede. Anders ligt de zonde aan de deur. Maar Kaïn liet zich niet corrigeren. Liet die boosheid niet los. En jullie weten allemaal waar het op uitloopt. Dit, hè? Tok! Hij sloeg zijn broer dood.
Vreselijk. Wanneer zondige begeerten niet gestuit worden, maar ruimte krijgen om te groeien, te volgroeien, worden ze groter en sterker. En brengen tenslotte de dood voort. Daarom, wees het beest bang. Voor je eigen begeerte. Wees bang voor je eigen begeerte. Maar als je toegeeft aan de begeerte, dan is de dochter van de begeerte zonde. En de zonde brengt tenslotte de dood voort. Dat is de vrucht van de zonde. Gemeente, wat vindt u hiervan? Van deze preek? Wat denkt u nou? Komt er soms zomaar in je hart omhoog? Nou, zo erg is het er toch ook weer niet? Met die begeerte van het hart. Het is wel erg. Vers 16. Dwaal niet. Mijn geliefde broeders en zusters. Dwaal niet. Dat betekent, wanneer wij in een verzoeking terechtkomen, neem de toevlucht. Oefen je daarin. Neem de toevlucht. Roep de Heere aan. Zoek hulp bij hem. Maak er een beproeving van. Dus als je verzocht wordt, maak er een beproeving van. En de Heere zal helpen. Als je dingen bidt met betrekking tot de voortgang van het koninkrijk, bid en u zal gegeven worden, hoor. Je zult de hulp van de Heere ervaren. Daarom ook die oproepen in hoofdstuk 4, vers 7. Bied weerstand aan de duivel. In de kracht en ziende op Jezus Christus. En hij zal van u wegvluchten. Dat is onze positie. Tenminste, als u Christus hebt leren kennen. En mag leren leven uit die kracht. En dat is ook een oefening en een leerproces. En dan het mooie. Wie zo in het leven wil staan. Strijd tegen de begeerte van zijn eigen hart. Het is van de Heere verwacht. Wat lezen we dan? Vers 12. Zalig is de man, zalig is de vrouw die verzoeking verdraagt. Want als hij, zij, beproefd gebleken is, zal hij, zij, de kroon van het leven ontvangen. Die de Heere beloofd heeft aan hen die hem liefhebben. Dus die strijd heeft ook alles weer te maken van liefde voor de Heere. Heere, u wil ik dienen. Ga zo met God. En hij zal met u zijn.

We gaan samen danken en voorbeden doen. Heere in de hemel, we danken u van harte voor uw woord. Het woord dat zo eerlijk is en de vinger legt op de pijnlijke plekken in ons leven. Dat we niet kunnen bouwen en vertrouwen op onszelf, op ons zijn, wie we zijn. Maar dat we de toevlucht nemen tot u. U, de Allerhoogste, met een schuilplaats. U, de Almachtige. Heb dank voor wie u bent. Dank u wel dat u ons wilt opvoeden. Om te breken met zondige patronen vanuit de begeerten van ons hart. Want ze verleiden ons. En de gevolgen als we daarop doorgaan op die weg, die zijn rampzalig. U kent deze gemeente. U weet van een ieder van ons wat onze zwakke plek is. Dat weet de boze ook. En daar speelt hij zo gemakkelijk op in. De bressen in ons hart. De zwakke plekken. Waar hij op inspeelt. Opdat we verslaafd zouden worden. Aan een bepaald zondig gedrag. Aan iets. Noem maar. O Heere, hou ons vast. We nemen de toevlucht tot u. En leer ons geloven dat we onszelf hebben als dood te rekenen voor de zonde. Daartoe zijn we geroepen. Als we hebben leren geloven in Jezus Christus. Om onszelf te rekenen als dood voor de zonde. En levend voor u in Christus Jezus onze Heere. Daarom willen we elke keer weer de toevlucht nemen tot u. In de afhankelijkheid leven. Ja, Heere, we leven van uw bijstand. En gezegend is de mens die leeft van uw bijstand. Gezegend is die mens. Want die mag groeien. In geloof. En zal de kroon des levens ontvangen. Straks in volkomenheid. Heerlijk. Om geen last meer te hebben. Van de verzoeking. Door je eigen begeerte. Om daarvan verlost te worden. Het is nu nog een strijd. En heb dank dat we niet alleen erin staan. Dat we geholpen worden vanuit uw woord. En door de werking van de geest. En dat engelen ons willen bewaren. Heb dank, Heer. Doe ons allen volharden in geloof. Bewaar. Dat we heel sluipend. Zachtjes weggroeien van u vandaan. Geef ons moed om de conceptie van de zonde in ons leven af te breken, die zwangerschap. Om te leven voor u. Heere, help ons. Bescherm ons. Want als we bidden bijvoorbeeld voor de vervolgde broeders en zusters, wereldwijd, om te volharden. Om u te blijven volgen. Om te gaan getuigen van uw liefde en uw goedheid. Dan geldt dat ook voor ons. Want we worden op zoveel manieren aangevallen. Daar in landen openlijk. Maar je mag geen christen zijn. Maar bij ons gaat het gewoon heel sluipend. De verleiding van de rijkdom en van de media en van de dranken. Noem maar op. O God.
houdt ook ons vast. Zoals die broeders en zusters daar. We denken aan degene, ja, nu in Bangladesh, waar het gewoon steeds moeilijker wordt. Geef bescherming en hulp, maar ook ons, Heere. Heer, ga met ons mee en zegen ons om onze positie te kennen, onze zwakheid en de kracht van U om onze roeping te vervullen. We doen U voorbeden. We denken aan uw eigen volk, Israël. Komt steeds meer in een isolement. De onrust, maar ook de haat tegen de Jood. O Heere, openbaar U aan dit volk. Geef haar onderwijs, zicht dat Jezus is de Messias, de Christus. Wat zal dat een zegen zijn voor deze wereld. Heren, we bidden U voor zoveel maatschappelijke problemen. We hebben gevraagd, waar ben je het meeste bang voor? Dat we met onze angsten de toevlucht nemen tot U. Geholpen worden door U, bekrachtigd en gesterkt. We bidden U om uw zegen als er rouw is. We denken aan de familie Dijkstra. Afgelopen donderdag moesten ze hun oude moeder, mevrouw Dijkstra Knippenberg, begraven. Geef troost en kracht voor de familie. Help en ondersteun. Dood en leven liggen heel dicht bij elkaar. Ook binnen deze gemeente. En dan danken we U dat met Erwin en Joanna Pannenkoek een dochter is geboren, Gerda Jolijn. Zegen dit gezin. Zegen Jolijn dat ze leert kennen wie U bent, dat U de schepper bent. Zegen Jesse, Evan en Jefta. O Heere, wat bent U goed. Dat U doorgaat ook met nieuw leven te geven. Groot is Uw trouw. We bidden U voor mensen die het gewoon moeilijk hebben, die met te maken hebben met hele andere angst. We denken aan zoveel gemeenteleden met een boerenbedrijf die zich afvragen, kan ik nog wel blijven boeren? Wat een spanning, wat een onzekerheid. Je zou boos worden, je voelt je gefrustreerd en machteloos. We mogen voor elkaar bidden en om hen heen staan en geef wat nodig is. Wijsheid. Indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeert. En U gaat die geven, ook om goed te reageren. Help en ondersteun. Heren, we hebben onze gaven gegeven voor verschillende doelen. Zegen die projecten en die doelen. Ga met ons mee deze zondag in en help ons dat we tijd nemen om deze preek ook te laten bezinken. Dat moet je verwerken en eigen maken en er winst mee doen. Dat zoekt U, want U zoekt het goede. Zegen deze gemeente, de kerkraad, het ambtswerk, al het vrijwilligerswerk, iedereen die een taak heeft, dat het een lichaam mag zijn. Ja, het is een lichaam van Christus. Christus het hoofd, een gezond lichaam. Tot glorie van U, zegen voor elkaar en zegen voor mensen die U nog niet kennen. Hoor ons, neem onze dank aan, omwille van uw Zoon, Jezus, uit genade. Amen. Tot slot gaan wij zingen uit de avondzang, dat is gezang 12. De versen 1, 4, 5 en 7. Avondzang 1, 4, 5 en 7.

Gemeente, het was wel een avondzang, maar het is een zang voor de hele dag. Om van daaruit te leven. Ga dan heen in vrede. Ontvang, draag uit de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.

U heeft kunnen luisteren naar een kerkdienst die vanmorgen werd uitgezonden vanuit de hervormde gemeente in Emst. En de voorganger was dominee G. van Gogh. We gaan nu verder met koor en samenzang en u gaat luisteren naar Zie ons wachten aan de stromen. En het wordt gezongen door Eiland Urk.

Deo Juvante uit Huizen zong Jeruzalem. Het volgende lied wat u gaat horen is Machtig God, Sterke Rots. En het wordt gezongen door Fanny van der Weg en Harry Smink.

Het is 11:30 geweest en we beginnen met de verzoekjes. En we hebben er vanmorgen maar één. En dat is bestemd voor alle verzorgingstehuizen in de regio. En natuurlijk ook voor alle luisteraars van Radio 794. En de verzorgingstehuizen, dat zijn de Speelbrink in Vaassen, Hofje Wentakker in Heerde, de Brinkhoven in Heerde en de Boskamp in het Harde. U gaat luisteren naar Abba Vader en het wordt gezongen door het christelijk mannenkoor DEV uit Kampen.

Dit was het verzoeknummer van vanmorgen. Maar blijf vooral verzoeknummers aanvragen. Zodat dit, het onderdeel van het programma Loof den Heer, iedere zondag door kan gaan. En breng via Radio 794 een muzikale groet. Er zijn veel mensen die het door omstandigheden moeilijk hebben, ziek zijn of zich eenzaam voelen. Bemoedig ze eens met een mooi lied. Natuurlijk kunt u ook altijd een lied aanvragen voor bijvoorbeeld een verjaardag of een huwelijksjubileum. U kunt dit doen op de volgende manier. U stuurt een briefje naar Radio 794 ter attentie Loof den Heer naar Dorpstraat 55 81 81 AA in Heerde. Of u deponeert een briefje met uw verzoek in de brievenbus voor Villa Jacoba aan de Dorpstraat 55 in Heerde. Maar u kunt natuurlijk ook altijd een mailtje sturen naar Loof den Heer, apenstaartje rtv794.nl. We gaan nu door met tot 12 uur met koor en samenzang. En u gaat luisteren naar Meester, men zoekt u wijd en zijd. En het wordt gezongen door de Bresband Solo Deo Gloria uit Leeuwarden. Thank you.

Ja, het is alweer bijna 12 uur en dat betekent dat we gaan afsluiten. We hopen dat u genoten hebt van de liederen en gesterkt en getroost en bemoedigd bent door de kerkdienst die u heeft kunnen beluisteren. De technicus deze morgen was in handen van Harry van den Berg en de samenstelling en presentatie werd gedaan door Theresia Lagendijk. Na 12 uur gaat Radio 794 verder met het programma Klassiek Matinee. Hopende dat u volgende zondag weer naar dit programma luistert. En ook namens Harry wensen wij u nog een hele goede en een fijne zondag toe.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regenopkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw twee Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water over de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste brand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in het oosten van Hongarije zijn 12 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om Poolse pelgrims die op weg waren naar huis na een bezoek aan Bosnië en Herzegovina. Zeker 10 anderen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm van de snelweg terechtkwam en kantelde. Volgens de Hongaarse politie lijkt het erop dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. In het noordwesten van Spanje zijn 2 mensen om het leven gekomen door een modderstroom. De slachtoffers zaten in een wijnkelder die door hevige regen onderliep met water en modder. Volgens Spaanse media zijn de slachtoffers vrouwen van 60 en 80 jaar. 2 baby's raakten licht gewond. Zij hadden wat blauwe plekken. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

Goedemiddag, welkom bij Klassiek Matinee op de zondagmiddag bij Radio 794. En vandaag is het tijd voor opera, operette en musical. En mijn naam is Christa Rijl. En ik heb besloten dat we vandaag alle heerlijke platgetreden paden in de klassieke muziek zullen bewandelen. En ik laat u alleen maar hele bekende melodieën horen. Weer echt een feest der herkenning. Ik begin met Celesta Aida, uit Aida natuurlijk, van Verdi. U hoort Luciano Pavarotti.

Cellista Aida. En het was Luciano Pavarotti, die begeleid werd door het orkest van de Wener Volksoper. En de dirigent was Leone Maggiera. En dan gaan wij luisteren naar Gualtier Malde, Caro Nome. En dat komt uit Rigoletto van Verdi. En u hoort dan het... moet ik eventjes goed kijken wat ik doe. Ja, gaat goed. Want ik doe ook de techniek zelf. Dus ik moet altijd eventjes op twee fronten opletten terwijl ik sta aan te kondigen. Maar het gaat helemaal goed. Caro Nome dus uit Rigoletto, ook van Verdi. En u hoort nu Joan Sutherland.

Aronome. En het werd op een voortreffelijke manier gezongen door Joan Sutherland, die erom bekend stond dat ze een fantastische techniek, zangtechniek had. En dat was ook wel te horen. Als je ziet hoe ze die loopjes allemaal neemt en die trillers eruit brengt. Het is werkelijk fantastisch. Naast natuurlijk een prachtige stem. Caro Nome, het kwam uit Rigoletto van Verdi. U hoorde verder de London Symphony Orchestra. U hoorde ook nog een orkest en ook nog een zanger, of een koor en nog een zanger. Maar dat staat er niet bij vermeld in deze opgave. Het alles stond onder leiding van de echtgenoot van Joan Sutherland. En dat was Richard Bonning. En dan gaan wij nu over op La Donna e Mobile. Komt ook uit Rigoletto van Verdi. En weer de London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Bonning. En nu is de zanger Luciano Pavarotti.

Ja, La Donna e Mobile. En het werd ook met veel verven gebracht door Luciano Pavarotti. Uit dezelfde Rigolette, ik kom zoveel leuke bekende stukken tegen, gaan wij nu naar een kwartet luisteren. Bella Figlia. En u hoort stemmen van Joan Sutherland, Huguette Tourangeau en Luciano Pavarotti en Cheryl Milnes.

Geweldig. Het is een heerlijkheid om naar te luisteren. Bella Figlia, het kwartet uit Rigoletto van Verdi. Nogmaals, dat u hoorde dus het London Symphony Orchestra onder leiding van Richard Bonning. John Sutherland, Huguette Tourangeau, Luciano Pavarotti en Cheryl Milnes. Nou gaan we over op Puccini. En dat is eens even kijken. We beginnen met Gelida Manina van... Wat zijn je handen koud? Moet ik eventjes kijken wie dat zingt. Dat zingt José Carreras. Komt uit La Bohème natuurlijk, van La Puccino. Wat zijn je handen koud? MUZIEK

Ja, en dat was José Carreras met Que Gélida Manina uit La Bohème. En die koude handen die waren van Mimi. En ze bleek achteraf behoorlijk ziek te zijn, maar dat wisten ze op dat moment nog niet. En ja, zij antwoordde toen van, dat was de eerste kennismaking. En zij antwoordde, ja, ik heet Mimi. En dat wordt gezongen door Renate Tebaldi.

Ja, ik heet Mimi. En u hoorde de stem van Renate de Baldi. Nou, die kon het ook echt wel. Verder hoorde u dus nog het orkest van de Accademia di Santa Cecilia in Rome. En de dirigent was Tullio Serafin. Hoogste tijd om over te gaan op de operette. Maar dan hebben we toch weer een operazangeres die we vandaag ook al een keer gehoord hebben. Dat is Joan Sutherland. En ze gaat nu zingen uit Die lustige witwe van Lehaar, het Vuljalied.

Het Vilja-lied uit Die Lustige Witwe van Frans Lehár. U hoorde de New Philharmonia Orchestra onder leiding van Richard Bonnink en van hem onder zijn leiding ook de Ambrosian Light Opera Chorus. De stem, de zangstem, was natuurlijk van Joan Sutherland. En dan heb ik nu iets gekozen van Andrew Lloyd Webber. En dat is een plaat, een cd die heet de Première Collection. Al zijn premières. Nou ja, ik begin maar met Jesus Christ Superstar. Het was wel een van zijn eerste musicals, opera's, muzikale opera's. Het was altijd wel heel, heel... heel veel dingen liggen toch wel dicht tegen de opera aan. En je moet er ook echt wat voor kunnen wezen, uit kunnen voeren. I Don't Know How to Love Him uit Jesus Christ Superstar. En u hoort de stem van Yvonne Elliman.

Hier staan dan geen orkesten bij. Dat zal een studioorkest geweest zijn, hoewel het wel heel mooi begeleid werd. Ik vond het ook heel mooi licht beginnen. Maar de volgende, daar staat wel degelijk bij dat het Chamber Orchestra, die English Chambers Orchestra is. En dat het orgels bespeeld wordt door James Lancelot. Dat de dirigent is Laureen Mazel. En dan hebben we het over Pie Jesu, gezongen door Sarah Brightman en Paul Miles Kingston. En dat zijn zo van die stukken die je eigenlijk wel overal kunt draaien. Johannes Veldkamp die zei mij laatst, je had laatst een mooi stuk, zei hij, het was geweldig. En ik denk dat één van die stukken die bedoelde, dat deze moet zijn geweest. Pie Jesu, Sarah Brightman en Paul Miles Kingston.

Mooi, even om even nog stil te blijven daar de even daarna. Pia Jesu, Sarah Brightman en Paul Miles Kingston. Ja, en dan gaan we weer.

terug naar de operette uit de Parelvissers. En dan gaan we het duet beluisteren uit de Parelvissers. Au fond du Temple Saint. En u hoort de stemmen van Marco Bakker en René Collo. Bij de tenor en het Promenadeorkest onder leiding van Heinz Schröder.

Au fond du temple saint, un duet uit de parelvisser, oftewel Les Pêcheurs de Perles van Georges Bizet. U hoorde de stemmen van Marco Bakker en René Collo. En daarbij het promenadeorkest onder leiding van Heinz Schreuter. En de tijd gaat hard, want het was een opname uit 1975. Nog een van Marco Bakker wil ik u laten horen. En dan gaan we iets meer op het lichtvoetiger operette melodieën. Dat is Rozenvuurdich uit Boccaccio. En hij wordt daarbij begeleid door een orkest onder leiding van Anton Kersjes.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. In het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. Een muziekfestival in Wormer in Noord-Holland is gisteravond voortijdig geëindigd nadat er een grimmige sfeer was ontstaan buiten de hekken. Volgens lokale media hadden zich daar een paar honderd jongeren verzameld die niet naar binnen mochten. Sommigen probeerden hekken omver te trappen. Volgens NH Nieuws werd er ook iemand mishandeld. Er kwam veel politie op de been om de orde te herstellen. De organisatie van Wormer Live besloot om het laatste optreden van de avond te schrappen. Voor zover bekend is er niemand aangehouden. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters naar België gestuurd om te helpen bij het blussen van de natuurbrand in de Ardennen. Die breidt zich nog steeds verder uit. De helikopters kunnen per keer duizenden liters water op de vlammen gooien. Omdat het vandaag minder warm is en er regen is voorspeld, denken hulpdiensten dat het gaat lukken om de brand onder controle te krijgen. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen wordt het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. Bij aanvallen over en weer tussen Rusland en Oekraïne zijn volgens de autoriteiten in beide landen mensen gedood. Bij Russische bombardementen, onder meer op de Oekraïnse steden Kryvyi Rih en Sumy, vielen 5 doden. Ook in het Russische Rostov kwamen 5 mensen om het leven, zegt de gouverneur. Oekraïne zou daar onder meer een treinstation hebben geraakt. In de regio rond Moskou stierf een man nadat een Oekraïnse drone zijn huis zou hebben geraakt. Volgens de Russen vuurde Oekraïne afgelopen nacht meer dan 800 drones op hun land af, merendeels gericht op Moskou. Het was een van de grootste Oekraïnse aanvallen ooit. In Lelystad is gisteravond iemand doodgevonden in een huis. De politie zegt tegen Omroep Flevoland rekening te houden met een misdrijf. Wat voor aanwijzingen daarvoor zijn, wil de politie niet zeggen. Er is een politiehelikopter ingezet en agenten hebben de omgeving uitgekampt, mogelijk op zoek naar een verdachte. De natuurbrand in de Belgische Ardennen breidt zich nog steeds uit. Wel zijn de hulpdiensten optimistisch over het bestrijden van het vuur in natuurgebied de Hoge Venen, omdat het vandaag koeler is en er regen omkomst is. Ook hopen ze met hulp uit het buitenland het vuur onder controle te krijgen. Nederland heeft opnieuw 2 Chinook-helikopters gestuurd die per keer duizenden liters water op de vlammen kunnen gooien. Het vuur brak vrijdag uit en er is al meer dan 3000 hectare aan natuur verwoest. Daarmee is het de grootste natuurbrand in de Belgische geschiedenis. Bij een busongeluk in Hongarije zijn 12 mensen uit Polen om het leven gekomen. Zeker 10 mensen raakten zwaar gewond toen de bus vannacht in de berm terecht kwam en kantelde. De Hongaarse politie denkt dat de chauffeur in slaap is gevallen. Hij is aangehouden. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het westen is het 22 graden. In het zuidoosten kan het 26 graden worden. Vannacht vanuit het westen regen. Ook morgen begint met regen. Later op de dag wordt het droog en 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is al meerdere keren een andere richting opgegaan door de wind. Die stuwt het vuur steeds weer een andere kant op. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er regen op komst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een appartementencomplex in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit in een woning op de 4e verdieping. Het gebouw werd ontruimd en mensen die vastzaten op een balkon werden met een hoogwerker naar beneden gebracht. Nadat de brand geblust was, is er onderzoek gedaan. De politie houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. In Enschede heeft de politie gisteravond een zogeheten skinnybike van de weg gehaald. Deze fiets, een soort fatbike, maar dan met dunne banden, was opgevoerd en kon 120 km per uur halen. Agenten troffen in de stad een groep jongeren aan die op fatbikes en skinnybikes reden. Ze sloegen op de vlucht met hun fietsen, maar konden al snel worden aangehouden. De skinnybike is door de politie in beslag genomen en wordt vernietigd. De eigenaar krijgt een forse bekeuring. De storing in de metro van Amsterdam is verholpen, meldt stadszender AT5. Rond 12 uur vanmiddag viel alles stil door een storing in het verkeersleidingensysteem. Sommige metrostellen moesten worden ontruimd. Een half uur geleden kwam het metroverkeer weer op gang, zegt vervoersbedrijf GVB. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is overal droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Morgen eerst regen, daarna wisselvallig en ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek, nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie, elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Het vuur wordt door de wind steeds een andere richting opgestuwd. De zogeheten vuurlijn strekt zich inmiddels uit over meer dan 1 kilometer, meldt de Waalse publieke omroep RTBF. Omdat het vandaag minder warm is in het gebied en er wat regenopkomst is, denken de hulpdiensten het vuur beter onder controle te kunnen krijgen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De politie heeft een 26-jarige man aangehouden na een brand in een woning in Oosterhout. In de nacht van woensdag op donderdag brak er brand uit op de zolder van het huis. Er was toen niemand thuis. Bewoners van naastgelegen woningen werden uit voorzorg geëvacueerd. De politie doet nog onderzoek en houdt rekening met brandstichting. De man die is opgepakt komt ook uit Oosterhout. 4 kunstwerken uit de 15e eeuw zijn vannacht gestolen uit een museum op Sicilië. Dat maakt het Italiaanse ministerie van Cultuur bekend. Het gaat om renaissancewerken van Antonello da Messina. De dieven wisten de alarmsystemen te omzeilen en kwamen zaterdagavond de tentoonstellingsruimte binnen. Op dat moment was buiten een groot festival aan de gang. Een klein schilderij is meegenomen en 3 panelen die onderdeel zijn van het belangrijkste werk van da Messina. Volgens de cultuurminister is het werk van buitengewone waarde. Beachvolleybalsters Katja Stam en Raisa Schoon hebben goud veroverd op het EK in Polen. In de finale rekenden ze overtuigend in 2 sets af met het team van Spanje. Door het winnen van het EK is nu ook een ticket binnen voor de Olympische Spelen in Los Angeles in 2028. Het weer, het is bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen de 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Vannacht vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 15 graden. Ook morgen nog af en toe regen. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Blushelikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada is een petitie om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen al 200.000 keer ondertekend. Volgens de initiatiefnemers ondermijnt de in Nederland geboren Hoekstra de diplomatieke relatie tussen Canada en de VS. Zo stelde Hoekstra deze zomer dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor president Trump en de Canadese premier Carney. De stap om een ambassadeur uit te zetten kan alleen worden gezet door de Canadese regering, maar die is niet uit op een ruzie met de VS vanwege de handelsrelatie. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Eredivisie voetbal heeft FC Groningen met ruime cijfers gewonnen van ADO Den Haag. Het werd 4-1. Feyenoord gaf een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. In de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. PEC Zwolle wist tegen FC Twente als eerste te scoren, maar verloor uiteindelijk met 3-1. Het weer bewolkt met af en toe zon. Het is droog en de temperaturen liggen tussen 21 graden aan de kust tot maximaal 26 graden in het binnenland. Morgen eerst af en toe regen, daarna ook wat zon en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

0: Electric Light Orchestra, All Over the World.
1: Wat een heerlijk nummer om mee te beginnen.
0: Lekker, hè?
1: Lekker vrolijk.
0: Vrolijk.
1: Uptempo.
0: En in die tijd was het echt, want ja, je had natuurlijk een soort klassiek Bach-achtige popmuziek. En dat had je helemaal niet. En Electric Light Orchestra was eigenlijk de eerste die daarmee kwamen. En daar buitengewoon succesvol in zijn geweest. Heerlijke, heerlijke muziek. Ik denk een van de eerste LP's die ik ook kocht. Ja. En ik heb hem tegenwoordig niet meer. En elke keer denk ik bij mezelf van, ze hebben hem tegenwoordig ook in een picture disc. Ik denk, ja, dan moet hij toch een keer aan mijn collectie worden toegevoegd. Gewoon op nostalgische redenen.
1: Ja, precies.
0: We zijn weer live.
1: En undercover.
0: Zo is het maar net.
1: Met tegenover mij Jos.
0: En tegenover mij Romy.
1: Hallo.
0: Ja.
1: Hoe was je week? Het is weer een week voorbij sinds we de laatste uitzending hebben gehad.
0: Dat klopt, inderdaad, ja. Ja, nou, ik had natuurlijk min of meer nog vakantie. Wel een paar hele kleine dingen moeten doen als je een eigen bedrijf hebt. Maar ja, ik had ook nog vakantie. Tandarts, 2 gaatjes.
1: Oh nee.
0: Ja, ik denk, dat zijn toch wel de oude vullingen, maar die heb ik niet zoveel meer. Maar het waren dan de oude nieuwe vullingen al. Dus
1: nou,
0: bijna een uur in de stoel gelegen. En probeer jij maar eens een Starbucks te drinken met Dat viel niet mee.
1: Nog een half verdoofde mond?
0: Ja, nou ja, met een heel verdoofde mond bijna. Want linksboven en linksonder. Dus het was gewoon aan één kant helemaal. Ik had het idee dat ik echt een enorme mond had.
1: Oh jee.
0: En er weinig controle over had. Dus, maar ook dat is gelukt.
1: Ja.
0: Nog wat in de tuin aangerommeld. En voor de rest eigenlijk geprobeerd zo rustig mogelijk aan te doen. En een beetje de atletiek EK gekeken.
1: Ja, ik zag vanochtend een video dat we het volgens mij op de 1500 meter hebben we het echt fantastisch goed gedaan. Met een Nederlander die ineens won vanuit het niks.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja,
0: Nielissen. Ja.
1: Oh ja, Nielissen.
0: Ja, dat zat er eigenlijk ook niet in. Ze hadden hem een beetje rond de 5e plaats getipt. Maar die jongen die kreeg het letterlijk op zijn heupen. En die begon er een eindsprint in te zetten en niemand haalde hem meer in.
1: Nou.
0: Dus ja, dat is dan toch wel bijzonder natuurlijk. En we hebben zelfs meer goud dan in Rome in 2024, 2 jaar geleden.
1: Zo.
0: Ja, onder andere natuurlijk, we hebben veel zilver. En natuurlijk een aantal gouden plakken. En we zijn er volgens mij, ja, ik denk dat we volgens mij, ik weet eigenlijk niet of het vandaag nog is. Ja, ik denk dat we de 4x400 meter voor de dames estafettes nog krijgen.
1: Ja.
0: Dus het kan nog even doorgaan. Op dit moment staan wij op nummer 4 in de medaillespiegel. Ja. Met totaal 12 medailles, waarvan 4 goud. Duitsland heeft ook 4 goud. Dus die hebben alleen 12 medailles totaal. Dus die hebben aanzienlijk meer zilver. Maar voor de rest doen we het hartstikke goed. Noorwegen doet het ook niet slecht. Maar ja, die hebben natuurlijk ook weer van die andere sporten waar wij dan weer goed in zijn. En die zijn ook in de loopafstanden over het algemeen vrij goed.
1: Ja.
0: Italië is het meest succesvolle en dan het gastland Groot-Brittannië.
1: Nou, wat leuk.
0: Ja, dus dat is toch altijd leuk als Nederlanders het goed doen. Maakt het eigenlijk ook niet uit in welke sport, behalve korfbal, want dan weet je van tevoren dat we winnen.
1: Ja.
0: Nu is het WK volgens mij, dacht ik, hockey. Ah. Net gestart gisteren. Mannen en vrouwen.
1: Nou, daar doen we het ook altijd wel goed mee.
0: Die doen het zeker goed. Dus voorlopig kunnen we ook deze week weer een beetje positivisme gewoon via onze prestaties van onze Nederlanders. Ja, is toch altijd wel leuk.
1: Zeker, ja.
0: Nou, en dat was mijn week een beetje. En jouw week?
1: Gewoon gewerkt. Het is best wel een beetje druk geweest ook alles bij elkaar. Maar ik had nog wel een gezellige barbecue donderdagavond. En vrijdagavond nog met vriendinnen lekker uit eten geweest. Dus eigenlijk hebben we de week gewoon wel heel leuk afgesloten zo met lekker eten. Dat vind ik ook altijd belangrijk.
0: Ja. Ja, maar jij moest natuurlijk wel gewoon aan het werk.
1: Ik moest wel gaan werken, ja, zeker.
0: Je had je vakantie er al lang op zitten.
1: Ja, die was begin juni al. Dus ik werk gewoon lekker de hele zomer door.
0: Nog ergens in september, oktober nog een weekje vrij? Of,
1: Ja, moet ik eigenlijk nog wel even plannen, ja. Heb ik nog niet gepland, maar dat is toch nog wel even lekker. Anders duurt het nog wel lang tot aan de kerst.
0: Nou, muziek dan maar.
1: Laten we dat doen.

0: De Michael Schenker Group met Dr. Doctor. En daarvoor nog Bos Skaggs met Lowdown.
1: Ja, en Bos Skaggs is een grote meneer hoor in Amerika.
0: Ja?
1: Ja, ondertussen is die man al 82 of zo.
0: Oh jeetje.
1: Ik kan me niet heugen. En volgens mij heeft hij nooit in Nederland opgetreden. Hij is nooit de plas overgestoken. Maar ja, waarmee zou je hem kunnen vergelijken? Ja, ik weet niet. Een band als de Golden Earring hier of zo.
0: Oh.
1: Echt wel ja, grote meneer.
0: Leuk.
1: Ik denk net zo groot als de Eagles bijvoorbeeld. Waar, ja, we hebben een huishond bij ons.
0: Een waakhond.
1: Ja, Bob. Hij verhaart overigens niet. Dus we laten geen sporen achter in de studio.
0: Nee, zeker niet. Maar hij wordt een beetje waaks als mensen langslopen. En dat zag hij eventjes.
1: Ja, nou, we zometeen maar even de deur dicht doen.
0: Precies.
1: Dat staat er ook op, hè? Liever de deur dicht te doen.
0: Ja, nu snap ik ook waarom.
1: Ja. Oh, ja. Was je bang dat jij anders ging blaffen?
0: Ja, misschien.
1: Oké. Okay. Nou, dan gaan we maar snel door. Dan kun jij zo de deur even dicht doen.
0: Ja.
1: In 2019 hebben de Rolling Stones de rechten van het nummer Bittersweet Symphony na 22 jaar teruggegeven aan oud-frontman van de band The Verve, Richard Ashcroft. Hoewel het nummer The Verve in 1997 in één klap wereldberoemd maakte, kreeg de groep er geen cent voor. In het liedje zat namelijk een sample die afkomstig was van de instrumentale versie van The Last Time van de Rolling Stones. En de Verve had daarvoor toestemming van platenmaatschappij Decca. Maar de rechten bleken ergens anders te liggen en de advocaat van de Stones klaagde de Verve aan. Er werd geschikt om een langslepende zaak te voorkomen en zo werd overeengekomen om de auteur van Bittersweet Symphony te veranderen in Jagger, Richards en Ashcroft. Dus met vermelding van zanger Mick Jagger en gitarist Keith Richards als medecomponisten. Wat natuurlijk eigenlijk onzin was. Ook werd afgesproken dat de royalties van Bittersweet Symphony naar de manager zouden gaan die de rechten van de Stones voor een deel in zijn bezit had. Ook weer zo'n raar verhaal. De bassist van de Verve zei in een interview in het najaar van 1997 dat ze waren misleid. Ze hadden ons verteld dat we de inkomsten 50-50 zouden verdelen, maar toen ze zagen hoe goed het nummer het deed, belden ze ons op met de mededeling dat ze 100% wilden en dat ze het anders uit de platenzaken zouden halen. Dan heb je niet veel keus. Ashcroft schrijft nu in de verklaring dat Mick Jagger en Keith Richards hebben toegezegd om de rechten terug te geven, inclusief het geld dat ze ermee verdiend hebben en de royalties die nog uit het nummer voortvloeien. Hij spreekt over een vriendelijk en grootmoedig gebaar. Ja, het is ook niet dat de beide mannen nou het geld nodig hebben, zullen we maar zeggen.
0: Nee.
1: De Verve ging overigens in 1997 uit elkaar, kwam daarna in 2007 nog even terug, maar zo succesvol als in de jaren 90 werden ze niet meer. Voorman Ashcroft werkt nog steeds aan zijn solo-carrière, heeft inmiddels vijf albums uitgebracht, is behoorlijk aan het toeren en verkoopt gewoon heel Wembley uit.
0: Zo.
1: Een keer of zes.
0: Wauw.
1: Is dus in Engeland nog heel populair. En als hij de plas oversteekt naar Nederland, ben ik erbij. Ik vind het namelijk echt, ja, ik kan niet anders zeggen, een hele goede zanger.
0: Ja.
1: Nu het heerlijke nummer. Bittersweet Symphony. Het is ook net een symphony. Prachtig.

0: The Verve, Bittersweet Symphony.
1: Het blijft gewoon een goed nummer.
0: Heerlijk, hè?
1: Heerlijk.
0: Vind ik ook. En live is hij ook erg goed. Die draaien we dan nog over een paar maanden nog wel een keer. Maar is hij ook erg goed. Ja, ik hou wel van hem. Ik vind... in Engeland wordt hij zeer geroemd, moet ik zeggen. Dus, en wie er in Engeland ook wordt geroemd is...
1: Adele. Ja, nou ja, over de hele wereld ook wel.
0: Ik denk het wel, hè?
1: Ja. Ja, eigenlijk sinds een jaar of twee staat de maand augustus voor mij toch al een beetje in het teken van Adele. En daarom, nou ja, het is nu half augustus. Vond ik het ook wel mooi om daar nog weer wat over te vertellen. Want in augustus 2024 was München niet zomaar even een Duitse stad of bekend van de voetbalclub Bayern München. Nee, het was even Adele Town. Ze gaf namelijk 10 concerten en iedereen die haar wilde zien moest maar naar München komen. En daarna treedt ze voorlopig ook niet meer op. Dus eigenlijk wereldwijd stroomde iedereen naar München toe om daar toch bij te zijn. Tenminste, wie een kaartje had weten te bemachtigen. En ik was een van de gelukkigen die ook een kaartje had kunnen kopen. Bijna 80.000 man per avond. En in totaal zijn er 730.000 bezoekers geweest. En ik ken ook heel veel mensen die meerdere avonden zijn gegaan. Dus ik denk dat die 730 dan uniek zijn. En dat er dus toch wel bijna 800.000 man naar München is gekomen om alleen haar te zien.
0: Nou, heeft ze in ieder geval weer genoeg geld om de komende 5 jaar even niks meer te doen.
1: Moeraf 10. Er gingen geruchten, want zij maakte dus elke keer albums. Dat album noemt ze dan naar de leeftijd wat ze was. Dus 19, 21, 25, 30. En er zijn geruchten dat ze pas het volgende album bij 50 gaat maken.
0: Oké.
1: Of het waar is of niet, daar gaan we achter komen. Maar toen in München is er een speciale arena gebouwd. Zoals een soort amfitheater opbouw. Dus het was een hele tijd een heel groot podium. De hele tijd plat en dan tribunes omhoog. Ik was er met 3 vriendinnen en wij zaten op een van de achterste rijen. Maar we waren gewoon al lang blij dat we kaartjes hadden kunnen krijgen. En dat we ook niet de hoofdprijs hebben betaald. Want wilde je vooraan zitten, dan was het bijna een rip uit je lijf of een nier die je moest verkopen. Maar het is een avond om nooit te vergeten geworden. Niet op de eerste plaats omdat het meer dan 30 graden was. En we een heel groot deel van de avond ook in een brandende zon zaten. Maar vooral ook hoe magisch het eigenlijk was om erbij te zijn. Nummers van Adele zijn niet altijd de vrolijkste. Maar ze heeft zelf wel echt enorm veel humor. En dat laat ze ook maar al te graag horen tussendoor. Ja, en elk nummer betekent weer iets voor iemand anders. En ik heb eigenlijk zelf nog nooit zoveel emotie gevoeld als tijdens dit concert. En dat ging van blijdschap naar verdriet en eigenlijk alles wat ertussenin zit. Ja, en dat vind ik eigenlijk ook wel mooi aan muziek, dat het zoveel met je kan doen.
0: Zeker.
1: En ook weer, het ene nummer doet mij dan weer meer wat. Ander nummer doet iemand anders weer meer wat. Dus zo ben je er ook eigenlijk voor elkaar. Het is niet dat je in je eentje zit te genieten of alles voelt, maar dat doe je eigenlijk... met 80.000 man in dit geval. Ja, ze opende de show heel toepasselijk met Hello, waarbij ze uit het podium omhoog komt. Maar een van mijn favoriete nummers is toch eigenlijk wel When We Were Young. En daar gaan we dan ook naar luisteren.

0: Joe Bonamassaan, Time Clocks. En daarvoor hoorde je nog Adele met When We Were Young.
1: Lekker hè, dat Joe Bonamassaan.
0: Oh ja, ik heb hem helemaal herontdekt eigenlijk. Ik weet wel van een jaar of 10 geleden dat jij daar wel ook naar concerten mee van ging. En toen dacht ik, ach ja, is niet helemaal mijn ding. Maar ik ben hem toch wel een beetje aan het herontdekken nu.
1: Ja, en zeker als hij akoestisch speelt.
0: Ja.
1: En nu is het ook een deel, zeg maar rock. Echt een beetje, dat blues rock. En dat kan wel eens een beetje schuren als je daar niet van houdt. Maar ja, het is... het is een vrij recent album. Dus ik bedoel, het is ook niet dat de man het beste al achter zich heeft liggen. En dat vind ik wel heel erg knap van iemand die eigenlijk al vanaf zijn 13e op het podium staat.
0: Zo, dat is al best lang.
1: Ja, want toen had hij zijn eerste optreden als gitaar whiz kid.
0: Zo.
1: Bij Johnny Lee Hooker.
0: Dan was hij er vroeg bij.
1: Ja, hij was er zeker vroeg bij. Hij was al op zijn 8e of zo... Een soort prodigal son van die in Amerika al op televisie verscheen met zijn gitaartje.
0: Jeetje.
1: Omdat hij zo verschrikkelijk goed elektrische gitaar kon spelen.
0: Voel ik me altijd zo talentloos hè, bij zulke soort mensen.
1: Ja, dat is niet normaal. Zo zou ik het niet willen noemen.
0: Wij zijn weer goed in andere dingen.
1: Dat bedoel ik maar.
0: Ja.
1: En nu gaan we over tot de ripplaat van de week.
0: Ja.
1: Als ik zeg Brad Delp, dan zegt natuurlijk waarschijnlijk helemaal niemand wat. Ik zou het knap vinden als luisteraars me nu een appje zouden sturen om te zeggen, ja, ik weet wie dat is.
0: Ik heb geen idee.
1: Nou, ik wist het ook niet.
0: Als jij het niet weet, dan zegt het best wel wat.
1: Ja, er zijn natuurlijk mensen die helemaal wandelende encyclopedieën zijn. Ja. Maar
0: Jij weet ook best wel veel.
1: Ik doe wel mee, zeg maar.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt. Met het onweerstaanbare More Than a Feeling groeit Boston uit het niets uit tot een wereldwijde sensatie. En dat terwijl het nummer begon als een demo in de kelder van songwriter Tom Scholz. Hoewel Boston over het algemeen als vijfkoppige band op het podium stond, heeft de band één echt sleutellid, Tom Scholz. De Amerikaanse multi-instrumentalist schrijft alle songs voor het titeloze debuut, waarmee Boston in de tweede helft van de jaren 70 doorbreekt. Scholz' muzikale ambitie ontstaat wanneer hij 21 is en voor het eerst een gitaar vast heeft. Dat is dan ook wel weer knap. Die ambitie weet Scholz uiteindelijk te realiseren met behulp van zijn baan bij Polaroid. Daar gaat hij namelijk aan de slag als product design engineer, waar hij leert over audio-elektronica en het opnemen. Die kennis die Scholz opdoet bij Polaroid gebruikt hij om een opnamestudio te bouwen in zijn kelder, waar hij uiteindelijk de debuutplaat van

0: Op dat moment was hij al 29 en besloot hij dat het tijd werd om verantwoordelijkheid te nemen. Hij was al getrouwd en veel geld hadden ze niet. En dit zou echt mijn laatste demo worden. Het zou de demo worden die het leven voorgoed van Scholz zou veranderen. Namelijk die met More Than A Feeling erop. Epic Records in het platenlabel dat uiteindelijk hapt. In eerste instantie wordt er geëist dat Scholz de songs die hij in zijn kelder heeft gemaakt in een professionele studio opneemt. Maar daar heeft hij geen trek in. Hoewel Scholz eindelijk zijn droom als professioneel muzikant lijkt waar te maken, blijft hij na de release van het debuutalbum van Boston gewoon bij Polaroid werken. En ook nadat hij begint te toeren en zelfs internationaal, neemt hij gewoon verlof op en blijft hij gewoon bij Polaroid werken. More Than A Feeling wordt uiteraard door veel meer stations dan alleen de lokale radiozender gedraaid. En iedere keer als die track op de radio komt, stormen Scholz collega's van Polaroid zijn kantoor in om te vertellen dat hij weer op de radio is. Kijk, dat is dan natuurlijk toch wel hartstikke leuk, hè? Maar ja, zelfs inderdaad, wat ik net al zei, wanneer hij uit wordt genodigd om in het voorprogramma van Black Sabbath op te treden, neemt de muzikant geen ontslag, maar verlof. Pas wanneer het verzoek binnenkomt voor een headline tournee voor Boston, gelooft Scholz dat hij veilig is. Hij neemt ontslag en begint als fulltime muzikant en met succes. Het eerste album van Boston gaat maar liefst 17 miljoen keer over de toonbank. En is en blijft het meest succesvolle debuutplaat tot hij in 1988 wordt voorbijgestreefd door Appetite for Destruction van Guns N' Roses.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, dan hebben we het nog steeds over onze zanger natuurlijk, Brad Delp. En die Brad Delp die had niet de uitstraling van David Lee Roth. En Tom Scholz had overigens niet de uitstraling van Eddie Van Halen. Geen make-up, net als Kiss. En geen schoolpakjes, zoals AC/DC. Net te veel symfonische invloeden om stevig door te pakken. Maar More Than A Feeling bleef verder wel een lekker nummer. Laatst hoorde ik overigens Don't Look Back op de radio en het geluid was wel heel herkenbaar. De koortjes zijn net wat minder dan bij More Than A Feeling, maar muzikaal is het misschien nog wel sterker. Amanda was de hit rond de tijd dat Europe doorbrak en heeft raakvlakken met Carrie, maar ook met Keep On Loving You van Rayo Speedwagon. Net iets te zoet naar mijn mening, maar goed. En dan lees je dat de zanger Brad Delp in 2007 zelfmoord pleegt door een opgewekte koolstofmonoxide vergiftiging door houtskoolovens. En aan zijn shirt zat een briefje met de woorden: Mr. Brad Delp, j'ai une âme solitaire. I am a lonely soul. Nooit iets van mij meegekregen van dit dramatische einde. Blijkbaar was deze eenzame ziel echt door velen al vergeten.
1: Wat sneu om dan zo te eindigen.
0: Mooie laatste woorden.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. Het nieuws van 6 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De brand in de Belgische Ardennen heeft inmiddels zo'n 3000 hectare in de as gelegd. De zogenoemde vuurlijn is meer dan een kilometer lang, meldt de Waalse omroep RTBF. Volgens de Belgische Staatsbosbeheer is het vuur nu zo groot dat de bestrijdingscapaciteit is bereikt. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd. Die kunnen duizenden liters water per keer afwerpen boven het gebied. De helikopters hebben op sommige plekken moeite met water tanken, omdat het zicht minder is door de rook, schrijft de VRT. In Canada wordt geprobeerd om de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra weg te krijgen. Er is een petitie gestart die nu 200.000 keer is ondertekend. Men vindt dat hij de relatie tussen de VS en Canada ondermijnt. Zo heeft hij onlangs gezegd dat de annexatie van Canada door de VS een uitstekend gespreksonderwerp zou zijn voor beide landen. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord en voor het bezit van een gevaarlijke, ongecontroleerde hond. Hij zit nog steeds vast. De hond is in beslag genomen door de politie. De Nederlandse hockeymannen hebben hun eerste wedstrijd op het WK in eigen land gewonnen. Tegen Nieuw-Zeeland werd het 5-1. Oranje kwam eerst op achterstand, maar na de rust begonnen de doelpunten te komen. De Oranje Vrouwen, die gisteren ook hun openingswedstrijd wonnen, komen morgen weer in actie. Zij spelen om 6 uur tegen Australië. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt vanuit het westen regen en het koelt af tot zo'n 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met ook af en toe zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek
0: van Voorst Veluwezoom.

0: Rod Stewart, Young Turks. Ja, ik vind het gewoon een heel lekker nummer. En even om hem een hart onder de riem te steken. 81 jaar jong. Treedt nog steeds veel op. Maar moest zijn optreden annuleren vanwege een hartprobleem. En ligt nu in het ziekenhuis om daaraan geholpen te worden.
1: Oh jee, dat klinkt niet heel goed.
0: Nee, als je die leeftijd hebt en eenmaal begint te kwakkelen, is het maar de vraag of je ervan terugkomt.
1: Ja.
0: Maar goed, in Nederland eigenlijk, ja, we kennen Rod Stewart wel, maar de jonge generatie kent eigenlijk amper Rod Stewart. Het is ook niet echt top 2000 muziek. Het zou me niet verbazen die met één of twee nummers er wel in staat. Maar dit is toch wel gewoon een heerlijk nummer, vind ik eigenlijk.
1: Ja, lekker om mee te beginnen, want welkom bij het tweede uur van Live and Undercover.
0: Zo is het maar net.
1: En wat gaan we het uur allemaal doen? Wat hebben we allemaal nog in petto?
0: Ja, nou, ik denk alleen maar heel veel goede muziek natuurlijk. Maar ja, dat vinden we zelf.
1: Dat sowieso.
0: Dat bekijken we dan door onze eigen roze bril.
1: Ja. We hebben in ieder geval de muzikale adventkalender die je hebt gemaakt. En die combineren we met...
0: Een hele bijzondere. Ja, die
1: cover?
0: Ja, eigenlijk vind ik persoonlijk de meest smaakvolle cover ooit gemaakt.
1: Welke dat is, dat gaan we nu nog niet verklappen. Dat hoor je zo meteen.
0: Dat bedoel ik. Ja. We gaan de platenkast duiken we nog even in.
1: Ja.
0: Dit keer komen we uit op Talk Talk. Dus daar zullen we even over talken.
1: Even over praten. Ja. Ja.
0: We hebben het even over de zanger van Ten Sharp. Die na Ten Sharp, wat toch een beetje een one day wanderer is. Een beetje een eendagsvlieg, zo zou je het kunnen noemen. Met de hit You. Maar een zeer verdienstelijke zanger.
1: Ja, en wat ik vooral leuk vind, is ik vind zijn stem totaal niet passen bij zijn naam.
0: Nee, dat klopt.
1: Je liet net een stukje horen al aan mij en toen dacht ik, hè? Die naam past daar niet bij. Dus nee, dat is wel heel grappig.
0: Ja, hij heeft een enorme, fijne, bijna raspy blues stem.
1: Ja.
0: Ja, heel bijzonder. Nog een beetje cranberries eroverheen om een beetje een lekker cranberry sausje eraan toe te voegen.
1: Als toetje.
0: En ja, en een nummer van Def Leppard. Nou, Def Leppard kent natuurlijk bijna helemaal niemand. En hebben ook niet echt nou in Nederland een enorme deuk in de pakje boter geslagen. Hysteria is eigenlijk het bekendste nummer. En dat is ooit opgenomen met het Philharmonic Orkest. En dat is gewoon prachtig live. Dust in the Wind van vorige uur was overigens ook live. Omdat we soms zijn nummers zo afgezaagd geworden dat we er toch een twist aan geven door ergens een live track te vinden. In een enorme bibliotheekkast. Om te kijken of we er toch nog wat smaakvoller en wat vernieuwder in een jasje kunnen gooien.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik realiseerde me dat het ondertussen alweer ruim twee jaar geleden is. 6 april 2024. Toen ik in het Ziggo Dome zat. Voor een concert van de Simple Minds. Die ik ooit... was het mijn eerste echte concert die ik heb gezien. Volgens mij ergens in... midden jaren 80.
1: Ja.
0: In de Staathal in Den Haag. Zag ik James Kerr en zijn mannen voor het eerst. Daarna nooit meer live gezien. Ik denk, good old, wat kan het schelen? Het zou wel een beetje afgezaagd klinken, maar ik wil er toch nog een keer naartoe. Nou, niks was minder waard. Het is een van de beste concerten waar ik ooit ben geweest. Geluidstechnisch het allerbeste concert waar ik ooit ben geweest. Live in the City of Diamonds is ook uitgebracht op vinyl, cd, dvd. En is ook volledig opgenomen in het Ziggo Dome. Waar ze volgens mij 2 of 3 avonden hebben gespeeld. Weergaloos. Later heb ik ze een jaar later nog op Bospop gezien. En als ze weer komen, ga ik er weer naartoe. Het is echt gewoon... Wat een sound. Wat een stem. Gecombineerd met veel jong talent. Dus hij verjongt zijn band aanzienlijk. En enthousiasme, dat spat van het scherm. Echt, complimenten. Dus ja, laten we daar maar een heel stukje van gaan genieten. Hè? Waterfront Live. Op de avond dat ik er was, uiteraard.
2: Come on, Amsterdam.

0: Het hart van de Stedendriehoek. Van de Stedendriehoek. Heeft een nieuw geluid.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Voorst Veluwezoom.

0: Hysteria, Def Leppard, samen met het Royal Philharmonic Orchestra. En dat geeft voor mij dan een extra dimensie. Als ik violen hoor, dan word ik wakker. Ben ik er.
1: Ja, het maakt gewoon muziek net wat voller of zo. Of wat groter.
0: Levendiger,
1: ja.
0: Artistieker,
1: ja.
0: Gevoeliger. Ja, vind ik wel. Def Leppard, ik vind het nou juist leuk om ook nummers te laten horen aan de luisteraars die normaal gesproken ze niet voorbij horen komen op de radio. Of die ze zelf niet hun eigen collectie hebben. Maar waarvan ze denken, hé, laat ik die eens in mijn playlist zetten. Want dat vind ik toch wel een lekker nummer. Die zou ik toch wel eens wat vaker willen horen. Of het verhaal wat we vertellen. Zoals we dat nu zo meteen gaan doen. En waardoor je toch een nummer anders gaat beluisteren. Een andere lading krijgt. Dat vind ik heel leuk. Toch een vorm van, het is niet educatie, maar gewoon mensen plezier laten beleven door ze extra enthousiast te maken over wat wij hier doen.
1: Ja.
0: En daar een heel klein steentje aan bij te dragen. Dat vind ik toch wel heel erg leuk. Dus ga je gang.
1: Ja. Nou ja, we hebben de muzikale adventkalender. Daar hebben we het al vaker over gehad. Die heb jij inmiddels 2 jaar voor mij gemaakt. Dat is in de maand december. Eigenlijk de 4 weken voor kerst.
0: Ja.
1: En normaal is een adventkalender met cadeautjes. En jij hebt dan eigenlijk muzikale cadeautjes voor mij op die manier gemaakt. Dus 24 nummers waar je dan hele mooie verhalen bij schrijft. En vandaag is die eigenlijk samengevallen met de kofferplaat die we ook elke week draaien. Dit is namelijk het verhaal van woensdag 10 december van Stairway to Heaven, maar dan van Heart. Stairway to Heaven is een nummer eigenlijk van de Britse rockband Led Zeppelin. Het werd in 1971 uitgebracht op het album Led Zeppelin 4. Het is progressieve rock van de bovenste plank. En wat mij betreft, dus wat jou betreft, tezamen met Bohemian Rhapsody het allerbeste rocknummer ooit gemaakt. De tekst begint eigenlijk als een kritiek op een al te materialistische samenleving en suggereert dat het je hele leven verzamelen van materiële bezittingen een nutteloze onderneming is, omdat het je niet naar de hemel gaat brengen en je het mogelijk al daar ook niet zult gebruiken. Dit is een wijze les voor mij.
0: Ja, en voor mij ook.
1: Zanger Robert Plant vertrouwt zwaar op allerlei metaforen om zijn betekenis over te brengen. En het lied eindigt met een overkoepelend thema over het vinden van een spirituele basis in het leven, in plaats van te hopen op redding na de dood. In Amerika vindt bijna jaarlijks het evenement Kennedy Center Honors plaats, waarbij zelf de zittende president en dienstpartner eregasten zijn. En hier worden mensen geëerd die van grote betekenis zijn geweest op het gebied van muziek, theater, presentatie, tv en ga zo maar door. In 2012 was het onder andere de beurt van Led Zeppelin. Een aantal nummers worden dan uitgevoerd door collega-artiesten of bands. En Amerikanen kunnen dit wel goed organiseren. Heart, de band van de zussen Wilson, viel het de eer om Stairway to Heaven op te voeren. En hoe? Zonder twijfel het allerbeste coveroptreden welke ik ooit heb gehoord. De zoon van John Bonham, ex-drummer van Led Zeppelin en te vroeg overleden, speelt hierbij de drums. Zijn vader John droeg daarbij altijd een bolhoed. En als ode aan hem doet hij dat niet alleen, maar ook het gehele koor. Het nummer moet je eigenlijk een keer op YouTube bekijken, want het is heel erg indrukwekkend.

0: Woman, you need.
1: Ja, Led Zeppelin, Whole Lotta Love. Hij draait nog zo een minuutje verder. Maar gelet op de tijd en de hoeveelheid songs die we nog willen spelen, dacht ik van, kappen nou.
2: En het was ook best een bak herrie, als ik eerlijk mag zijn.
1: Ja, ik ben al, alle vogels zijn hier ondertussen al vervlogen. Ja. Maar ja, dat was in die tijd, hè? Psychedelische rock, hè?
2: Ja.
1: Ik bedoel, die gasten die snoven en die spoten en LSD erin en gaan met die banaan.
2: En dan krijg je dit soort muziek?
1: Dan krijg je dit soort muziek.
2: Ja.
1: Ja. Maar even over dan naar hele andere muziek. Maar wel muziek die ik erg prettig vind om te horen. Talk Talk. Ik moet zeggen dat ik al wel lang fan ben van de band. Die ik nooit live heb gezien. Dat is natuurlijk niet zo raar. Want had wel gekund hoor. Maar ze hebben maar 10 jaar bestaan. Tussen 81 en 91. Dus ja, dat had natuurlijk makkelijk gekund. Maar toen was ik nog niet zo'n verwend festival of concertganger als dat ik nu ben. Ja, het is een beetje de Britse band, hè? De New Romantic Stroming, zoals het wel gezegd wordt, of post-rock genre. Ja, synthpop, New Wave, dat is het een beetje. De zanger heet Mark Hollis, in 2019 veel te vroeg overleden, 1955 geboren. Dus ja, tel, jij kunt even het 1955, ga maar even op je zakmachine, ja. En in deze bezetting verscheen in 1992 de Party's Over. En dat was synthesizer pop. Dat was al... Hoe oud is hij geworden?
2: Ja, hij was in 2019 overleden.
1: Ja.
2: 64.
1: 64?
2: Ja.
1: 1945, ja.
2: 1955, zei je toch?
1: 1955. Ja. Nou ja, toch nog veel te vroeg natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja, de Color of Spring uit 1966 sloeg de band er wat minder commerciële richting in. En het resulteerde in zelfs de experimentele album Spirit of Eden, wat ik persoonlijk het mooiste album vind, en Laughing Stock uit 1991. En deze albums kregen niks anders dan lovende kritieken. Maar commercieel liep het eigenlijk helemaal niet. En daardoor ging de band uit elkaar. Maar ik vond, Mark Hollis vond het ook wel welletjes. Die heeft eigenlijk nooit in de spotlights willen staan. Dat is gewoon een muzikant die eigenlijk thuis ongelooflijk veel muziek nog schijnt te hebben liggen. Want hij is al die jaren doorgegaan met het maken van muziek. Maar hij heeft ooit maar volgens mij maar 1 soloalbum uitgebracht. En daarna moet volgens mij nog heel veel muziek liggen van hem. Maar hij had er niet zoveel mee. Hij had er niet zoveel met die verplichtingen, met die commerciële verplichtingen, met die managers, met de toeren. Hij wilde gewoon lekker thuis zijn. Dat vond hij gewoon eigenlijk veel prettiger. En hij had zijn centjes wel binnen. Niet zoals nu natuurlijk, maar ondertussen voldoende verdiend. Dus hij vond het wel grappig. Wat nog even leuk is om te vertellen. In het populaire Radio 3-programma, De Avondspits, draaide producer invaller Tom Blomberg bij afwezigheid van Frits Spits op dinsdag 1 april 1986 als 1 aprilgrap de plaat Living in Another World het hele programma. Dus 55 minuten lang, tussen 4 minuten over 6 en 3 minuten voor 7, ononderbroken in een loop.
2: Wauw.
1: Ja. Nou, dat was dus een hartstikke leuke 1 april grap. Nou, dat vonden ze grappig. In die tijd, en waarom ook niet? Ik bedoel, hè? Dat is toch uiteindelijk ook wel leuk? Living in another world. Talk, talk.

0: Talk Talk, Living in Another World. Ook deze hobbelt nog een minuutje verder. Maar ja, we hebben eigenlijk nog 3 nummers te gaan. Hè. We hebben nog 13 minuten. En er zit 1 wat langer live nummer in. Dus ja, we moeten ook een beetje op de tijd letten.
1: Ja, we hebben gewoon te veel mooie verhalen om te vertellen eigenlijk.
0: Te veel mooie verhalen en te veel mooie live tracks. Die natuurlijk altijd wat langer duren over het algemeen dan het originele single. Hè, die vaak... Nou, her en der wordt er een loopje nog uitgetrokken en uitgehaald. En, om het zo commercieel mogelijk op de plaat te krijgen. Terwijl het live natuurlijk gewoon wat uitbundiger mag. En ze wat meer de tijd kunnen nemen om het cadeautje uit te pakken, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus het is toch wel heel erg leuk. Ten Sharp. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal van het nummer You. En die kennen we verder allemaal van het nummer You. En die kennen we verder allemaal van het nummer You.
1: Een beetje een eendagsvlieg dus.
0: Nou ja, eigenlijk wel. Ja, ze hebben een bescheiden hitje gescoord met When the Snow Falls. Wat overigens door sommigen verleken wordt met de Britse band Tok Tok. Wel grappig. En Japanese Love Song. Maar ja, in 1991 hadden ze dus internationaal succes met Ten Sharp. In Nederland werd het nummer 3. In Frankrijk, Denemarken, Noorwegen en Zweden zelf op de eerste plaats. En de zanger, Marcel Kaptein, had natuurlijk al een hele goede stem. Maar is een beetje in de vergetelheid geraakt. Maar is al vanaf 2004 solo. En het nummer waar we nu naar gaan luisteren stamt uit 2024, dus 20 jaar later. En dat vind ik altijd wel knap. Als iemand dan nog in zijn, nou ja, nadagen wil ik niet zeggen. Maar als ik zo kijk, dan zal het een ruime 60er zijn ondertussen. En denk van, als je dan nog gewoon dat soort muziek kan weten te produceren. Ja, dan vind ik dat wel heel erg knap eigenlijk. Dus ja, dan verdient hij bij ons in de Eerlijke Galerij een plekje.

0: Ten Sharp met You.
1: Mooie live versie.
0: Ja, vind ik eigenlijk ook, ja.
1: Ja.
0: Ik vind eigenlijk het origineel op single niks meer aan. Dat is veel te vaak gehoord. Dat zou ik niet snel opzetten. Sterker nog, als ik hem hoor, dan denk ik dat ik even naar een andere zender schakel. Maar daarom vind ik dit wel weer leuk. Want dit heb ik ondertussen een paar keer geluisterd. En dit klinkt toch gewoon weer heel erg lekker. Ik zou zeggen, Romy, sluit jij hem even af voor deze week?
1: Ja, het is wel hard gegaan 2 uur lang. En we dachten, mooi om mee te eindigen, is Michel Huguet met Une Belle Histoire.
0: Lekker zomers, hè?
1: Ja.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. De regio heeft de bestrijdingscapaciteit bereikt en heeft hulp ingeroepen uit de rest van het land. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept inwoners op om niet ongevraagd naar de Hoge Venen te komen. Veel mensen komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde vannacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een drukbezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij met daarop Maria en de kleine Jezus meegenomen. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen, dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. In de tweede speelronde van de Eredivisie voetbal wist Ajax niet te winnen van SC Heerenveen. Ajax stond lang voor, maar miste ook veel kansen. Heerenveen kon in de slotfase de gelijkmaker binnenschieten. Het werd 2-2. Eerder vanmiddag gaf Feyenoord een 2-0 voorsprong tegen Go Ahead Eagles weg. Ook in de Kuip liep de wedstrijd uit op een gelijkspel. In een zinderende slotfase met veel schoten raakten beide ploegen nog een keer de lat, maar het bleef bij 2-2. FC Twente won met 3-1 van PEC Zwolle. ADO Den Haag FC Groningen werd 1-4. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt dan af tot 14 graden. Ook morgen eerst af en toe regen, later droger met wat zon. En het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivee Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, als zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Donderdagavond is het tijd voor Hollandse Passie. Van 7 tot 8 uur hoor je de mooiste Nederlandstalige muziek. Nieuwe hits en echte klassiekers. Een uur lang sfeer, warmte en herkenning. Hollandse Passie. Elke donderdagavond van 7 tot 8. Luister jij ook mee?

Deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

en welkom bij De Tweesprong. Elke donderdagavond te horen bij jouw favoriete radiostation. En ook deze week is er weer een grote diversiteit aan liedjes te horen die helemaal gedraaid worden. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en voor het komende uur hoor je onder andere een disco dance funk classic, twee uitvoerenden die samengewerkt hebben met Shirley Bassey en twee liedjes uit een hitlijst die uit de rijke historie van de top 40. Ben je benieuwd wat er voorbij komt? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. Maar zoals meestal begin ik eerst met een gouden ouwe. Radio Gaga is een nummer van de rockgroep Queen, geschreven door drummer Roger Taylor. De track is eind 1983 opgenomen in The Record Plant te Los Angeles, Californië. Het is het eerste liedje op het 11e studioalbum The Works. En op 23 januari 1984 komt het nummer wereldwijd uit op vinyl.

Queen met Radio Gaga. Ja, en het nummer gaat over de toename destijds van de populariteit van de televisie ten koste van die van de radio. Roger Taylor vindt voor deze single onder andere inspiratie in de plaat Video Killed the Radio Star van The Buggles uit 1979. In eerste instantie is het nummer bedoeld voor een soloalbum en is geschreven met een synthesizer en drumcomputer. Maar de overige bandleden zien potentie in het nummer en John Deacon schrijft een baslijn en Freddie Mercury schaaft het nummer verder bij totdat het geworden is wat je zojuist helemaal kon horen hier bij De Tweesprong. De volgende Tweesprong bevat twee liedjes waarbij de uitvoerenden samenwerken met Dame Shirley Bassey, een Britse zangeres die onder meer de titelsong van 3 James Bond films heeft opgenomen. Goldfinger, Diamonds Are Forever en Moonraker. En ook had ze grote hits met Big Spender en This Is My Life. En ik ga draaien als eerste The Rhythm Divine van Yellow en Shirley Bassey. Yellow is een Zwitserse elektronica band opgericht door Boris Blank en Carlos Peron. Dieter Meijer, een miljonair met een zeer diverse carrière, voegt zich bij deze twee als ze zich realiseren dat ze een zanger nodig hebben.

Chris Ria en Shirley Bassey met Disco La Passione. Chris Ria schrijft en produceert de film La Passione, die in 1996 verschijnt. En dit is voor hem de zevende en meteen laatste single waarmee hij in Nederland in de hitlijsten staat. Daarna brengt Chris Ria nog verschillende albums uit. In 2001 wordt bij hem alvleesklierkanker vastgesteld. Hij belooft zichzelf dat hij terugkeert naar zijn wortels, de blues, als hij deze ziekte overleeft. Dat resulteert in 2005 in de prachtige box Blue Guitars. 11 cd's, een dvd en een boek met schilderingen die hij tijdens zijn herstelperiode heeft gemaakt. Maar helaas, het mocht allemaal niet heel erg veel baten. Want ja, onlangs is hij dan toch van ons heen gegaan, Chris Ria. En ja, ik zag net op internet, Shirley Bassey die leeft nog steeds en die is 89 jaar. En ja, nogmaals, samen hebben ze prachtige muziek gemaakt. En dat wilde ik jullie toch zeker niet onthouden. Gaan we door met de volgende tweesprong. En in de terug in de top 40 blik ik terug op een hitlijst uit de rijke historie van deze lijst. De top 3 van 13 augustus uit het jaar waarop ik terugkijk is als volgt. Van 4 naar 3 gestegen, The Cats met One Way Wind. Van 1 naar 2 gezakt, jawel, Jacques Herp met Manuela. En van 2 naar 1 gestegen, Perret met Borroquito. En al enig idee welk jaar het is? Die week komt Joe Cocker nieuw binnen op plek 38 met High Time We Went, de enige single van het vierde album, getiteld, hoe origineel, Joe Cocker.

En in diezelfde week in augustus van dat jaar stijgt Greyhound met de single Black and White als een speer van plek 33 naar 13. Greyhound komt voort uit de band The Rudies. Ook onder de naam The Tillerman en Des All Stars nemen ze tijdens de jaren 60 platen op. En de eerste single bij Trojan Records onder de naam Greyhound is Black and White. Een coverversie van Sammy Davis Jr. Door de band wordt de song echter uitgevoerd in een reggae-ritme en daarmee hebben ze een top 10 hit in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland bereiken ze uiteindelijk de tweede plaats. En een nog klein beetje spanning opvoeren. Dit was de lijst van 13 augustus 1971. In de 2 van 1 ga ik terug naar een band die in de jaren 80 begon. Erasure is een Brits synthpop duo bestaande uit Vince Clarke en Andy Bell. Clarke begint zijn carrière bij Depeche Mode. Daar stapt hij op tijdens de tournee na het debuutalbum. Vervolgens richt hij samen met Alison Moyet Yazoo op, waarna hij twee albums ook weer mee stopt. Vervolgens heeft hij samen met Vehicle Sharky onder de naam The Assembly een bescheiden hit met het nummer Never Never. En bij zijn laatste band Erasure lijkt hij de rust gevonden te hebben, aangezien hij met Andy Bell al een aantal decennia samenwerkt. Erasure heeft zijn grote doorbraak met de single Sometimes uit 1986.

Erasure verkoopt wereldwijd meer dan 20 miljoen albums. En vanaf 2010 heeft de popgroep weer enige bekendheid door het flashspel Robot Unicorn Attack uit 2010. De soundtrack van het spel is Always en die kon je zojuist horen. En opvallend is, dit nummer komt uit 1994. Dus ja, voor dit spel hebben ze het even opgepoetst. Of ja, ik denk niet dat ze er een nieuwe versie van gemaakt hebben. Ze hebben gewoon de origineel gepakt en die gebruikt. De volgende twee sprongen, dat wordt deze week in de muziek. De Amerikaanse zanger Joe Tex, geboren als Joseph Erickson Jr., bezwijkt op 13 augustus 1982 aan een hartaanval, 5 dagen nadat hij 49 jaar is geworden. Joe Tex zijn debuut vindt plaats in de jaren 50 met gospel en blues. In 1954 wint hij een lokale talentenjacht en hierna vertrekt hij naar New York en neemt hij verschillende singles op. Hij leert vervolgens muziekuitgever Buddy Killen uit Nashville kennen, die hem meeneemt naar Muscle Shoals. De stad heeft dan nog niet de naam die het later zou krijgen. Hold On To What You've Got is in 1964 een Amerikaanse top 5 hit. In Europa heeft hij in de 70s succes met Loose Caboose en het nummer wat ik ga draaien en wat volgens mij de titel eigenlijk niet meer kan. Maar goed, ik kan het ook niet helpen dat het liedje zo heet. Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman.

Op 13 augustus 1980 krijgt Todd Rundgren overvallers op bezoek. Hij wordt vastgebonden en daarna halen dieven zijn dure geluidsapparatuur en schilderijen weg. Volgens Todd neuriet een van de overvallers zijn hit I Saw the Light. Ja, dat was dus weer een mooi moment om dat nummer eens weer uit de kast te halen en te laten horen. Kuka.

Mitch Avaria met Young Love. Ja, en hiermee zijn we bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van De Tweesprong. Komende maandag tussen 8 en 10 uur in de ochtend is het programma Popcorn te horen bij RTV 794 met René op Dijn. En in zijn programma een Yard Rock Special. Gladde gepolijste rock en popmuziek uit de jaren 70 en 80. Voornamelijk uit Florida. Toto, Boskijk, Steely Dan, maar ook nieuwe muziek van Young Gun, Silver Fox. Luister komende maandag naar Popcorn tussen 8 en 10 uur in de ochtend. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week. En als laatste liedje ga ik draaien nog een disco dance funk classic. Lolita Holloway en Love Sensation.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn twee mensen om het leven gekomen bij natuurbranden. In de tuin van een huis op het eiland Salamina zijn de lichamen gevonden. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het Griekse eiland woeden meerdere branden. Meerdere woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. En ook nog steeds brand in de Belgische Ardennen. Daar is al 3000 hectare in de as gelegd. Het vuur is moeilijk te bestrijden. Door de wind verandert de richting steeds en de bestrijdingscapaciteit in de regio is bereikt. Er komen nu blusvoertuigen en brandweerlieden uit Brussel helpen. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. De gemeente roept mensen op om niet naar de Hoge Venen te komen. Veel inwoners komen spontaan om te helpen, maar daardoor hinderen ze de hulpdiensten. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen dat de Spaanse autoriteiten hen asiel verlenen in plaats van hen terug te sturen. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. In Engeland is een 55-jarige man doodgebeten door een hond. De Duitse herder ging de man gistermiddag te lijf toen zijn baasje en de man ruzie hadden gekregen. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De eigenaar van de hond is aangehouden op verdenking van moord. De hond is in beslag genomen door de politie. Het weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht volgt regen en het koelt af tot een graad of 14. Ook morgen eerst af en toe regen, later is het droger met wat zon en het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoorde Leland samen met Charity Gale met het nummer You Are Not Done. Goed, we gaan over naar de Sing-In. Die werd georganiseerd op 3 mei jongsleden tijdens het Oranje Festijn 2026. 350 man waren daar tezamen onder begeleiding van Sander en Angela om een heerlijke avond te hebben samen. We gaan genieten van 1,5 uur Sing-In, dus luister gezellig mee.
1: Yes, een hele goede avond allemaal. Wat goed dat u de weg heeft gevonden door de regen heen. Als u wil mag u met ons gaan staan. Er zijn ook genoeg plekjes nog hier vooraan, dus kom zeker naar voren als u wil.

0: Amen.
1: Oh, wat een heerlijke dag, jongens. Ja, ondanks de regen, fijn dat u allemaal gekomen bent op deze mooie sing-in. Gaat u er rustig bij zitten. Ja, enkele maanden geleden had ik het echt op mijn hart om een mooie sing-in te gaan organiseren. Ja, we mogen hier elk jaar eigenlijk mooie concerten geven. Nederlandstalig, 70s, 80s, 90s. Maar eigenlijk bleef de gospel achter. En ik vond het echt belangrijk dat we ook eens even lekker een gospelavond gingen organiseren hier. En hij staat er nu. Dus geweldig. Amen. Ja, en dan hoop je op veel mensen en dan hou je elke keer die tickets uit. Want ja, de ticketverkoop van de anderen doe ik ook. Dus ik kon het mooi in de gaten houden. En dan denk je van, oh, nog 10 kaarten verkocht. Hoeveel mensen zouden er komen? Nou, 350 stoelen waren er neergezet. En hier zijn nog wat stoelen leeg, maar achterin zit het helemaal vol. Dus het is echt grandioos. We gaan samen de opening doen. Dus ik wil heel graag voorgaan in gebed. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we zo met z'n allen bij elkaar zijn gekomen, Heer, om deze mooie zingen met elkaar te beleven. We hebben al gezongen, wat een heerlijke dag. Ja, en Heer, de dag is ook heerlijk. Dat u vandaag bij ons bent geweest, Heer. Dat de voorbereidingen allemaal goed gingen. De stoelen waren in no time hier neergezet. De techniek, het werkte allemaal, Heer. Dank u wel daarvoor. Mensen ook in de voorbereiding, dank u wel, Heer, dat die zo goed hebben geholpen om dit allemaal mogelijk te maken. Heer, zonder u kunnen we het niet. En wilt u dicht bij ons zijn deze avond? We gaan het over leven in vrijheid hebben, Heer. En straks zal Sander daar ook wat over vertellen. Wilt u hem ook daarin zegenen, Heer? Dat zijn woord mensen mag raken. Ja, misschien ben je voor het eerst bij een zing-in en heb je niks met het geloof. Heer, wilt u dan een zaadje gaan zaaien bij die mensen, Heer? Dat ze, dat u laat zien wie u bent. En Heer, u bent welkom. U bent welkom in ons midden.

0: Amen. Heerlijk om zo samen te komen. En wat mooi in zo'n feestweek met Koningsdag en Bevrijdingsdag komt eraan. Vakantie. Dat er deze avond apart gezet is tot eer en glorie van Jezus. Amen. Geweldig. Dat in dezelfde tent waar we misschien met z'n allen feesten, goede tijden met elkaar beleven. Deze avond apart is gezet, zodat we anderen in aanraking kunnen brengen met Jezus. Dat we zelf hier kunnen zeggen, Heer, dank u wel voor de vrijheid die we hebben gekregen. En in de eerste plaats gaan we u daarvoor danken. Wij zijn Sander en Angela. We mogen vandaag te gast zijn hier in Oldebroek. Ver van huis voor ons.
1: Ver van huis, ja.
0: Maar heerlijk, gastvrij ontvangen. We zijn heel dankbaar voor de organisatie die in geloof is gaan staan voor deze avond. En we hopen dat u ervan geniet. Het volgende lied is ook een vrolijk lied. En daarvoor bij. Het is vaak gedraaid op Groot Nieuwsradio. Dus het kan dat je het al hebt gehoord. En dan kan je het gewoon meezingen. En daarvoor bij.

0: Amen. Heerlijk om zo met z'n allen als één stem te zingen voor onze God. We gaan kijken naar een filmpje wat Marco heeft gemaakt. Hij heeft wat mensen geïnterviewd en daar gaan we nu met z'n allen naar kijken.
1: Vrijheid betekent voor mij dat je alles mag doen wat je wil. Klinkt een beetje raar, maar het is natuurlijk wel heel erg vet om te zien wat hier allemaal gebeurt in Oldenbroek en in heel Nederland. Dat iedereen op een gegeven moment toch samenkomt door dit soort feestjes, dit soort mooie omstandigheden. Dus wat mij betreft vrijheid, ja, ik ben blij dat we het allemaal kunnen doen. In andere landen is het niet vanzelfsprekend.
2: Dat we gewoon ons gang kunnen gaan en kunnen doen wat we willen. En heen gaan kunnen willen, eten, drinken kunnen wat we willen. Dat ze op straat kunnen spelen zonder bang te zijn en... Nu doet hij het niet meer.
3: Jawel, hij gaat gewoon door.
2: Dus dat?
3: Mooi, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
4: Ik vind het leuk dat ik dan mag springen en dat alle kinderen goed met elkaar om moeten gaan. En dat wil ik patat kunnen eten en in de tent kunnen spelen en dansen. En dat we dan mee kunnen gaan met andere mensen hier naartoe.
5: Geen oorlogen. Dus een lekker zonnig strandje.
6: Dat je keuzes hebt in het leven. Dat je zelf kunt beslissen wat je wilt en wat je niet wilt. En dat niemand je dat oplegt. Dat is mijn leven in vrijheid.
7: En voor u, meneer?
8: Nou, in deze tijd is het leven in vrijheid wel een unicum. Want de wereld staat in brand. Zo zie ik dat tenminste. Dus wat dat betreft is het heel belangrijk. Ja. En dat kunt vieren.
5: Leven in vrijheid, dat hier alles maar kan en mag in Nederland. We kunnen alles doen wat we willen.
9: Dat je wil leven in je eigen leven. En dat je gewoon moet zijn wie je bent en gewoon zeggen wat je wil. Ja.
10: Het leven in vrijheid, zeg mij eigenlijk, dat je kunt doen wat je wil, wanneer je maar wil. En dat je eigenlijk zonder dingen om je heen eigenlijk ergens rekening mee hoeft te houden. En dat je gewoon, zoals hier op een mooie dag zoals vandaag, kunt staan zonder dat je wat hoeft te doen. En dat je gewoon op tijd thuis hoeft te zijn.
5: Ja. En hoeft op te letten.
10: En hoeft te letten, ja. Gewoon mooie springkussens. Kijk zo goed het gaat. Hoe heb je die kant op?
0: Leven in vrijheid, dat is voor mij het doen wat je het leukste vindt om te doen. En in mijn geval is dat zingen. Ik mag elke dag zingen en daar word ik heel blij, gelukkig en vrij van. Dus ik gun dat iedereen ook. Doe lekker wat je leuk vindt en dan komt de vrijheid je vanzelf tegemoet, denk ik.
5: Leven in vrijheid. Ja, wat is dat eigenlijk? Nou, volgens mij mogen wij heel dankbaar zijn dat wij hier in dit land mogen wonen. Dat we in vrijheid mogen leven, dat we alles mogen en kunnen doen zonder dat we daar toestemming voor hoeven te vragen. Op christelijk gebied vind ik het ook prachtig mooi dat we ons geloof ook in vrijheid mogen uiten. Dat we niet worden belemmerd en hem groot maken. Ik denk dat dat wel een heel mooi iets is, ja. Leven in vrijheid. Ja.

Ja, en dan gaan we eerst over naar het nieuws en weer voor het tweede uur van de Shane-in. 3 mei jongsleden in Oldebroek. We gaan er dit uur uit met zegenkroon van Rijer. En dan spreken we u graag weer naar het nieuws en weer voor nog een uur The Glory of Gospel.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De brandweer die bezig is met een natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn nu ingeschakeld. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Ook 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. Volgens de Marokkaanse autoriteiten gingen dit weekend weer oproepen rond op sociale media om naar Ceuta te komen. Gisteren zijn honderden migranten daarvoor opgepakt. In de Zwitserse Alpen is een vrouw om het leven gekomen toen de koets waarin ze zat met hoge snelheid tegen een boom klapte. 12 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in het kanton Graubünden, niet ver van de toeristenplaats St. Moritz. Een groep toeristen had daar een rit gemaakt door een vallei. Ze zaten in een treintje van 3 koetsen dat werd getrokken door paarden. Het ongeluk werd veroorzaakt door een defect aan de remmen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon. Het wordt morgenmiddag 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom terug bij het tweede en laatste uur van The Glory of Gospel. Muziek waar je in blijft geloven. Ja, we gaan door met de sing-in. We gaan starten met de overdenking. Een korte overdenking van Sander. Luister mee.
1: Heerlijk om zo te zingen met elkaar, toch? Amen. Lofprijs en aanbidding. We begonnen groot met veel geluid. En de Bijbel zegt het ook, dat als je God lofprijst, dat in de Bijbel is dat altijd luid, altijd vrolijk, altijd hard. Lofprijs staat nooit zachtjes beschreven in de Bijbel, maar altijd met een groot geluid, omdat we in lofprijs de grootheid van God gedenken en we daaraan herdacht worden. Dus laat die lofprijs ook altijd groot zijn. Dat is de Bijbelse opdracht. Maar ook de momenten dat we in de stilte tot rust komen, dat zijn stiekem ook wel favoriete momenten van mij, om terug te gaan naar waar het om gaat. Heer, u bent hier in ons midden en we zingen met z'n allen als één stem voor onze maker. Amen. Ik geniet er altijd van. We zijn met het thema leven in vrijheid. En we zagen natuurlijk het filmpje wat door Marco gemaakt was. Misschien is het ook goed om en mooi om Marco even een klein applausje te geven. Ik weet niet waar hij zit. Je ziet mij misschien een beetje zoekend rondkijken. Maar het is vanaf deze kant altijd best wel lastig om te zien wie er nou zitten. Hoe de mensen kijken, of ze vrolijk kijken of boos kijken. Het is altijd een beetje gokken. En dan zie je altijd één iemand die is een beetje uitgelicht en die lacht dan of niet. En dan denk je, die staat waarschijnlijk voor heel de zaal. Nee hoor. Maar geweldig Marco, ik weet niet waar je bent. Maar geweldig dat je hierin geloofd hebt en dat je dit hebt neergezet. En ook alles eromheen, de filmpjes, de organisatie, het geloof überhaupt om het te gaan doen. Maar ook dus het interview van de mensen op straat. En er kwamen een paar antwoorden natuurlijk naar voren. Het is denk ik op Koningsdag opgenomen. Mensen zagen er feestelijk uit. Met de vraag, wat betekent vrijheid voor u? En is het een beetje opgevallen wat er het meeste naar voren kwam? Ik ga toch kijken of ik mensen een hand in de lucht zie steken. Wat werd er veel gezegd? Alles mag. Ja, viel me ook op. Ja, daar zocht ik eigenlijk naar. Nou, dat kon ook niet missen eigenlijk, want iedereen begon er eigenlijk mee. Wat betekent vrijheid voor je? Dat je kan doen en laten wat je wil. Dat je zonder consequentie gewoon iets kan bedenken. En ik doe het. En ik snap de gedachte, want het was natuurlijk een waanzinnige feestdag. En wat ze natuurlijk bedoelen is dat het zo heerlijk is om met elkaar in vrijheid te kunnen vieren dat we een koning hebben. Dat was met Koningsdag. En dat we vrij zijn om feest te vieren, om van elkaar te genieten. En het antwoord wat inderdaad super vaak terugkwam was, wat betekent vrijheid voor jou? Dat je kan doen en laten wat je wil. Dat horen we het meeste. En ik was eigenlijk wel daardoor een beetje getriggerd. Is dat ook wat Gods woord over vrijheid zegt? Want het is wel super bijzonder dat we in ons land, in een tent als deze, dat gewoon neer kunnen zetten. Dat er de hele week feesten en partijen gehouden kunnen worden. Dat is uniek. En ook dat we met elkaar kunnen zingen voor onze God is ook super uniek. Dus daar mogen we waanzinnig dankbaar voor zijn. En ik heb de tekst meegekregen. Ik heb een mooie hernieuwde Statenvertaling bij me. Maar ik was vanmiddag nog even doorlezen. En ik dacht, nee, ik wil deze tekst toch oplezen in de NBV. Dus daarom heb ik mijn telefoon. De papieren Bijbel is ook mee. Maar ik ben ook dankbaar dat we verschillende vertalingen zo tot onze beschikking hebben. De tekst die ik heb meegekregen komt uit Galaten. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Nou, ik denk dat mensen uit het filmpje iets herkennen van die roeping. Dit klopt. Ik kan doen en laten wat ik wil. We zijn geroepen zelfs om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven, maar dien elkaar in liefde. En als ik die tweede zin al lees, dan denk ik, wauw, oké, daar gaat gelijk al iets meer diepte in. Wat betekent vrijheid eigenlijk? Want natuurlijk, doen en laten wat je wil. Maar alles wat we doen en alles wat we laten, alles wat we beslissen, alles wat we niet beslissen, alles heeft een gevolg. Alles heeft een oorzaak en een gevolg. En het Bijbelgedeelte gaat hier daar eigenlijk een beetje op in. Wat het betekent om te doen en laten wat je wil. Misbruik die vrijheid niet om uw aardse begeerte vrij spel te geven. Maar dien elkaar in de liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt en verscheurt, pas daar maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. En ik denk dat dat iets is wat super herkenbaar is. Ik denk dat we dat juist zien gebeuren in de wereld om ons heen. Je hoeft maar heel even het journaal aan te zetten. Je hoeft maar heel even te scrollen op TikTok. Je hoeft je Insta maar even te openen. NPO 1, hoe heet dat tegenwoordig? Waar ze het journaal uitzetten. Je hoeft dat maar even aan te zetten. Ja, wij volgen tegenwoordig alles via apps. En niet via de televisie. Maar je hoeft maar kort te kijken en je ziet het gebeuren. Je ziet het voor je ogen gebeuren. We leven in een wereld die steeds donkerder wordt. En waar mensen daadwerkelijk elkaar naar het leven staan. Daadwerkelijk elkaar verslinden. En daar waarschuwt de Bijbel ook voor. Pas dan op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan zult u niet toegeven aan aardse begeerten. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. Hey. En wat de geest verlangt, gaat in tegen de aardse begeerte. De Bijbel geeft u dus eigenlijk iets mee van, ja, je kan die vrijheid gebruiken hoe je het wilt. Maar er is iets verraderlijks aan onze aardse natuur. Ons vlees, ons hart, ons eigen doen en laten gaat stiekem een beetje, of eigenlijk rechtstreeks in tegen de geest van God. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest verlangt gaat in tegen de aardse begeerte. Dat is iets wat lang geleden al is ontstaan. Bij het begin van de schepping, de zondeval, is er ooit een keus gemaakt om weg te keren van de bron van leven, van onze schepper, de bron van liefde, de bron van goedheid. Er is ooit gekozen om te zeggen van, weet je wat, we gaan het eens proberen zonder die bron van leven. We gaan ons eigen pad en daar is die aardse natuur vandaan gekomen. De keuze ooit die de mens heeft gemaakt om het zonder God te willen doen. En de aardse begeerte gaat dus in tegen de geest. Dat kan ook niet anders. Als God liefde is, als God goedheid is, als hij de bron van leven is, en je kiest ervoor om het andersom te gaan doen, dan kan je het hebben misschien over een straf van God die erop rust. Of is er misschien sprake van een logisch gevolg dat als je je lossnijdt van de bron van leven, dat je te maken krijgt met de dood. Als je loslijdt van de bron van liefde, dat je te maken krijgt met liefdeloosheid. Dat is wat die aardse begeerte inhoudt. Het wegkeren van God. Wegkeren van de bron van liefde en leven. De aardse begeerte gaat in tegen de geest. En wat de geest van God verlangt, gaat in tegen die aardse begeerte. Het een is in strijd met de ander. En u kunt dus doen en laten wat u wilt. Amen? Nee, dat klopt iets niet. Dat was wat we net de hele tijd hoorden. Het een is in strijd met het ander. En u kunt dus niet zomaar doen wat u wilt. Dus het geluid wat we net op het filmpje horen en waar we eigenlijk heel dankbaar voor zijn, dat we in een land leven waar we kunnen doen en laten wat we willen, is stiekem in strijd met Gods woord. Met Gods woord. U kunt dus niet zomaar doen en laten wat u wilt. Maar wanneer u door de geest geleid, dat is mooi. De volgende zin begint gelijk met een maar. Daar ben ik altijd fan van. Als je Gods woord leest, dan kan er soms iets confronterends in staan. Iets in staan waarvan je denkt van, hé, wacht eens even. Dit gaat in tegen wat ik eigenlijk denk en wat ik zou willen. Tegen mijn aardse natuur. U kunt niet doen en laten wat u wilt. Dat vind ik niet zo leuk. Maar heel vaak staat dan het woordje maar in de Bijbel. Want de Bijbel geeft altijd een oplossing. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan die wet. De praktijken waartoe de aardse begeerte aanzet zijn bekend. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, de hele lijst dat ik er zelfs niet uitkom. Vijandschap, tweespalt, jaloezie en woedige konkelgeruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen. Nou, het klinkt alsof als een TikTok-stream. Als ik eventjes op social media ga, dan zie je die dingen inderdaad voor je ogen gebeuren. Dat is de vrucht van de aardse begeerte. En ik herhaal de waarschuwing die u al eerder gaf. Die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel kunnen hebben aan het koninkrijk van God. Maar, weer zo'n mooie maar. De vrucht van de geest. Wie kent hem? Het zijn er 9. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, geduld. Ja, nu wordt het moeilijk, hè? Vrede, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing, Ik vul hem even aan. Kijken of we hem hebben. Goedheid, geloof. Wauw. Er is geen wet die daar iets op tegen heeft. En wat betekent het dan om vrij te zijn? We zongen helemaal aan het begin. Stap in de vrijheid, stap in het licht. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. En misschien in een beetje een evangelische hoek pakken we dat altijd op van... hey, vrijheid om te doen wat ik wil, ook met de worship. Ik ga gewoon lekker springen. En het is een lied wat daar heel mooi op aansluit. Maar wat er eigenlijk in die Bijbeltekst van dat lied bedoeld wordt... waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid... om weer te kunnen toetreden tot de nabijheid van God... door het werk wat Jezus Christus aan het kruis verricht heeft... is er weer vrijheid om terug aansluiting te vinden bij de bron van leven. En ja, de aardse begeerten hebben nog steeds gevolgen. De aardse begeerten maken nog steeds schade. Maar wanneer wij ervoor kiezen om ons geloof in Jezus te zetten... om Jezus te gaan volgen, dan is daar ware vrijheid... om vrijgekocht te zijn van alle consequenties die onze troep heeft opgeleverd. Vrij te zijn van ongerechtigheid. Vrij te zijn van zonde. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat en ieder die in hem gelooft niet verloren gaat aan die aardse begeerte. Niet verloren gaat aan dat leven zonder de bron van liefde. Maar eeuwig gered zal worden. God zelf heeft erin de geschiedenis in zo'n 2000 jaar geleden voor gekozen om als mens naar deze wereld te komen. Want de kloof tussen God en de mens, de schade tussen God en de mens, de schade die de zondeval heeft aangericht, onze eigen aardse begeerte, was te groot om te betalen door een van ons. En God heeft er zelf voor gekozen om als mens deze wereld in te stappen, een zondeloos leven te leiden. Onschuldig aan een kruis genageld te worden. Om daarmee de prijs te betalen voor alles wat er verkeerd is gegaan. En daarmee opnieuw vrije toegang, vrijheid te bieden voor iedereen die wil terugkeren naar onze schepper, naar de bron van liefde, naar onze Vader. Door het werk van Jezus aan het kruis. En daar hield het niet op. Hij stond op uit de dood. Daarmee bewees hij dat hij daadwerkelijk de Zoon van God was. En de Bijbel zegt dat een ieder die in zijn hart gelooft... dat Jezus is. Ik heb gehoord dat het echt die hard Bijbelbelt is hier. Dus ik verwacht, nou, dit komt goed. Ik zei hem ook verkeerd, dus misschien herkent u. En ieder die eerst met zijn mond beleidt dat Jezus Heer is... en met zijn hart gelooft dat hij daadwerkelijk is opgestaan uit de dood... zal gered worden. En God is geen man dat hij liegt. Hij is God, hij is soeverein. Wat hij zegt is waar. Dus het is ook geen kwestie van geloofstwijfel. Is het nou wel zo of niet zo? De Bijbel zegt het. En ieder die met zijn mond beleidt dat Jezus Heer is... en met zijn hart gelooft dat hij is opgestaan uit de dood... zal gered worden. En vandaag is die uitnodiging voor ieder van ons... om te zeggen, Heer, ik kies voor u vandaag. Ik beleid met mijn mond dat u bent opgestaan uit de dood, dat u Heer bent. En we gaan ook een mooi lied zingen... Kijk, dat is een mooie sign, dan staan er altijd automatisch op een aantal mensen. Thuis lukt dat nooit zo goed met de kids. Zeg nou, we gaan nu met z'n allen even de tafel afruimen. En dan sta je in je eentje en iedereen kijkt je aan van, nou, oké. Maar dit gaat goed. We gaan een mooi lied zingen. Over het afscheid nemen en een keuze maken van, hey, tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen, tegen mijn eigen... onreinheid, tegen mijn zonde, tegen wat er niet klopt in mijn leven. Wil ik een keuze maken? Wil ik een switch maken? Wil ik iets omdraaien? En zeggen in dit huis, in het huis waar ik woon. Maar de Bijbel zegt ook, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest als je Jezus volgt. Dat kan je ook zien als een huis, in dit huis. We kunnen het ook zien als deze tent, in dit huis. God regeert in dit huis. Dus tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen, tegen alles wat er niet klopt, zeg ik, God regeert in dit huis. En ik zet mijn vertrouwen op hem alleen. Er is geen bijzonder, tussen haakjes, magisch gebed, als het ware, wat je kan bidden om Jezus te volgen. Het gaat echt om je hart. Als je op dit moment bent aangeraakt, dan wil ik je gewoon uitnodigen. Als je bent aangeraakt door de liefde van God. Uitnodig om tijdens het lied ook gewoon voor jezelf te bidden. En te zeggen, Jezus, Ik geloof dat u hier bent. Ik geloof dat u bent opgestaan uit de dood. Ik wil weer terug naar die bron van leven. Naar die bron van liefde. En misschien heb je die keuze al gemaakt voor jezelf. En is dat al een levende relatie. Dan wil ik je ook uitnodigen om in het lied. Misschien zijn er dingen in je leven waar je zegt van, hey, dit heeft te maken met mijn aardse begeerte. En eigenlijk wil ik dat onderwerpen aan de geest van God. Zing het mee. Tegen mijn angsten, tegen mijn zorgen, tegen depressie, tegen verleiding, tegen alles zeg ik. God regeert in dit huis. Tot hier en niet verder. Ik ben een kind van God. En tot slot wil ik je ook gewoon uitnodigen. We zijn straks op het eind. We gaan nog even heerlijk de aanbidding in. Zijn we gewoon beschikbaar. Als je wil dat er iemand voor je bidt. Ik weet niet, is er ook nazorg? Is er een ministry team? Oh, geweldig. Zijn die straks op een herkenbaar punt ook beschikbaar? Achterin. Met een keycord of iets dergelijks. Je mag het ook gewoon al tijdens de liederen doen. Als je denkt van, hey, er is iets in mijn leven waar ik afscheid van wil nemen. Of ik wil die keuze maken voor Jezus. Loop naar iemand toe van het gebedsteam. Of loop achteraf naar een van ons toe. Voel je vrij. We willen graag voor je bidden en dat wil het gebedsteam ook. Dus die uitnodiging staat. Laten we met elkaar zingen. God regeert in dit huis.

0: Dat is niet leuk, jongens. Want het is al bijna het einde. Dit had toch wel wat langer gemogen, eigenlijk. Maar goed. Ja, en ieder mooi begin komt ook een mooi eind. Misschien goed om nog even de band voor te stellen, want dat heb je nog niet gedaan. Dan kun jij denk ik het beste doen.
1: Ja, je mag het ook doen.
0: Ja, sommige ken ik, maar sommige niet. Dus ik laat het graag aan jou over.
1: Ja, we hebben een geweldige band meegenomen. Inderdaad, wat goed, wat slecht voor mij.
0: Ja, daarom.
1: Ja. Johan
0: en even een solootje, hè? Solootje.
1: Johan Slagtand op drums. Met Slag in de achternaam kon natuurlijk alleen maar een drummer worden. Dimitri Vijver op de bas. Hanjo Pasveer op elektrische gitaar. Hanjo Visser. Hanjo Visser. Ik heb heel lang les gehad van Hanjo Pasveer. Dus dat zit gewoon zo in mijn systeem. Ja, meneer Pasveer. Ja. Hanjo Visser.
2: Dat is ook een hele goede.
1: En Rick-Jan Schilder op de toetsen.
0: Ja, natuurlijk Angela. En officieel is dus Sander en Angela. Dus Sander.
1: Ja.
0: Ja, bij Groot Nieuws Radio waren ze al een beetje aan het grappen over jullie namen. Hè? Waarom nou Sander en Angela? Want officieel hoort de vrouw natuurlijk als eerste, of als tweede.
1: Ja, heb ik geopperd, maar ja. Mocht niet.
0: Ja, maar goed. Vrouwen gaan voor, dus ja, misschien bij de volgende keer in een volgend leven niet gaan scheiden. Hè? Dus dat niet gaan doen.
1: Niets kan ons scheiden, halleluja.
0: Nee, niets, nee. Goed. Ik wil graag heel graag een kort dankgebed. Even voor de mensen die online kijken. Het ging niet helemaal lekker met het internet. Als goed is het nu wel weer verbeterd. Dus excuses daarvoor. Ja, je hebt niet alles in de hand, zeg ik altijd. Dus ik hoop nog een compilatie ervan te maken. Dat ik dat in ieder geval kan aanbieden. Online voor de mensen die kijken. Ook een applaus voor de techniek natuurlijk. Want zonder techniek geen muziek. De mensen van Showtime voor het licht en de PA systems. En ook wel, ik ben er zelf wel trots op, de mediateam Oldebroek. De mannen die de video hebben verzorgd vanavond. Jan, mijn steun en toeverlaat. Jan van Loo, die heeft ook heel veel in de voorbereiding gedaan. Dank je wel daarvoor, jongen. En straks... de koffiedames. Dus die uitnodiging staat ook gelijk. Straks een heerlijk kopje koffie. Limonade voor de kids. Thee. Dus loop naar achteren. Er is ook nazorg. Dus wilt u verder praten over vanavond? Of wilt u gebed? Blijf zeker. En de uitnodiging staat bij Sander en Angela en de bandleden. Daar kunnen jullie ook zeker bij terecht. Laten we nog een kort dankgebed uitspreken. Heer Godvader in de hemel, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze giga mooie avond. Heer, dank u wel dat u in ons midden bent. En dat u met ons meegaat naar de plaats waar wij weer worden verwacht, Heer. Geef ons zo ook een heerlijke avond. Dat we ja, zo de wereld weer in mogen gaan. Dat we vol vreugde mogen leven in vrijheid. Heer, dank u wel daarvoor. Wees bij ons. En zegen ons. Amen. Dankjewel voor jullie komst. We gaan er nog met één knaller uit. Of twee. Ja, ik vind eigenlijk, sorry, maar heerlijke dag. Mag die nog een keer? Mag die nog een keer?
1: Dan doen we het laatste lied nu.
0: Geweldig.
1: En dan brengen we daarna heerlijke dag nog eens even terug. Kijk. Nou, als u wil mag u nog één keer met ons gaan staan. Dan gaan we er vrolijk uit. We zingen Joy en heerlijke dag.
2: Zijn er nog kinderen wakker? Ik zag net hier wat meisjes dansen. Volgens mij? De kindjes mogen lekker dansen ook hier, hè? Welkom, kom maar. Er hoort een dansje bij.

drukke dag. En dan is het echt voorbij. Dan gaan we even lekker wat koffie drinken met elkaar. Voel je vrij om ons even aan te spreken. En dan wens ik jullie nog een hele mooie gezicht.

Wat een heerlijke dag, want Sander en Angela, ze begeleiden de sing-in van het afgelopen jaar. En zet hem alvast in de agenda. De zondag voor Koningsdag zullen we volgend jaar de sing-in gaan organiseren, als het goed is. 25 april 2027. Zet hem alvast in de agenda. Meer informatie TZT. Natuurlijk via The Glory of Gospel. Goed, bijna aan het einde van deze uitzending van The Glory of Gospel. We gaan eruit met een nummer van... ja, Charity Gale had ik uitgekozen. Nummer uit 2021. We Need a Miracle. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De brandweer die bezig is met de natuurbrand in de Belgische Ardennen zegt tegen Omroep VRT dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook de hulpdiensten uit Duitsland zijn vandaag ingeschakeld. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen omgekomen bij een natuurbrand. Het zou om een ouder echtpaar gaan. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. In de Spaanse exclave Ceuta demonstreren een paar honderd migranten op het strand. Ze willen asiel van de Spaanse autoriteiten. Ook zeggen ze dat ze in slechte omstandigheden leven. De migranten horen bij een groep die nog is achtergebleven in Ceuta. 2 weken geleden werd de exclave overlopen door tienduizenden migranten. De meeste van hen vertrokken snel weer, maar enkele duizenden bleven achter. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Behalve een grote speler uit de Amerikaanse Major League was hij ook bekend vanwege een baanbrekende elleboogoperatie die naar hem vernoemd is. Als pitcher scheurde John een band in zijn elleboog, een veel voorkomende blessure in het honkbal die tot dan toe meestal het einde van een carrière betekende. Bij Tommy John werd voor het eerst een pees uit de onderarm in zijn elleboog gezet. Daarmee kon hij zijn succesvolle carrière nog jaren voortzetten. Tommy John is 83 jaar geworden. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht gaat het regenen en ook morgenochtend af en toe een bui. Later is het droger met wat zon en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Will you promise me? Will you promise me?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Op de EK Atletiek zijn de Nederlandse estafetteloopsters kampioen geworden op de 4x400 meter. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. Door de brand in de Belgische Ardennen worden nu ook dorpen vlakbij de Duitse plaats Monschau geëvacueerd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de veranderlijke wind maakt het bestrijden van het vuur erg lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. 2 Zweedse blusvliegtuigen hebben vandaag hun eerste ladingen water boven het gebied losgelaten. Ook hulpdiensten uit Duitsland zijn ingeschakeld. Bij natuurbranden op een eiland vlakbij de Griekse hoofdstad Athene zijn 2 mensen om het leven gekomen. Op het eiland Salamina zijn 2 lichamen gevonden in de tuin van een huis. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Op het eiland woeden meerdere branden. Verschillende woningen zijn in vlammen opgegaan en zeker 8 mensen zijn met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. Ook op andere plekken in Griekenland woeden natuurbranden. Op het strand van Ceuta hebben honderden migranten gedemonstreerd. Ze willen dat Spanje hen asiel verleent. Ze waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste van hen vertrokken alweer snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Ook morgenochtend af en toe een bui. Later op de dag is het droger met wat zon. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Middernacht, het begin van maandag 17 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. De Nederlandse estafetteloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broeders-Bol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. Het is voor de Nederlandse vrouwen de derde Europese titel op rij. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggert en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Dat is vergelijkbaar met een gebied ter grootte van Haarlem. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Tegen Omroep VRT zegt een brandweerman dat ze voortdurend achter de feiten aanlopen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die twee weken geleden naar de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie die een veel voorkomende blessure bij honkballers genas. De operatie werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt zo'n 20 graden.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Het ebola-virus heeft daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Congolese Gezondheidsautoriteit heeft inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. Twee Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al twee Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Vooral de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Op het strand van Ceuta zijn vandaag honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de 10.000 migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel, maar een paar duizend migranten bleven achter. Zij moeten op het strand slapen en mogen de binnenstad niet in. En de Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer op de meeste plaatsen nu nog droog. Vannacht gaat het regenen en koelt het af tot zo'n 13 tot 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.